0: IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt-het-vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag, vooral in het oosten, flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de Straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse basis in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de Straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Gemeente Oldambt.

vind dat Murray's in mijn hoor. Van de veuren val ik al warm. Wie gewoon vannacht hoe het staat. Nooit rijultjes op de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiezen.

Ik zing een liedje voor jou, over de liefde. Ik zing een liedje voor jou alleen. Ik vind je leuk, want jij doet alles anders. Ik vind je leuk, leuker dan de rest.

0: nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Focus.
2: Focus. 2 microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
3: Ronnie van der Wal, beste luisteraars. Ronnie is vaak hier in onze studio te vinden. Na elke Focus-uitzending bedanken we hem voor het bedienen van de knoppen, want hij is onze technicus. Dat doet hij ondertussen met veel overgave al een aantal jaren. Tijd om eens te horen wie de man achter de knoppen is. Wat beweegt hem om onze RTV Go als vrijwilliger zoveel uren te schenken? Wat is er zo leuk aan die club hier in de studio? En aan het radiomaken natuurlijk. Hoe staat hij in het leven, met wie en wat zijn zijn achtergronden? We zijn heel benieuwd naar jouw verhaal, Ronnie. Welkom.
4: Goedemorgen, Ricky.
3: Ja.
4: Bedankt voor de uitnodiging.
3: Ja, leuk hè. Het is toch wel heel mooi om eens een keer de focus op jou te richten.
4: Een keer heel wat anders. Dat ik uitgenodigd word en dat ik zelf ook de techniek mag doen erbij zelf nog.
3: Ja, want wat dat betreft doe je vandaag alles een beetje hè. Je bedient gewoon de knoppen mee door, je doet de tijdbewaking en je gaat jouw levensverhaal vertellen.
4: Klopt helemaal.
3: Nou, Ronnie, wij vragen altijd aan onze gasten, zoals je weet, om een voorwerp mee te brengen. Heb jij ook gedaan? Vertel, wat is jouw voorwerp?
4: Ik heb het uitzendshirt van FC Groningen meegenomen.
3: Oké, en wat is daar de reden van?
4: Ik ben samen met mijn zoon Hendrie, die ook wel eens een keer in een uitzending is geweest, helemaal fan van FC Groningen.
3: Ja?
4: Het trekt ons elke keer om naar de uitwedstrijd. We hebben laatst een keer samen een uitwedstrijd bijgewoond. En dat heeft wel een indruk achtergelaten. Dat smaakt naar meer. Ja. Niet alleen thuiswedstrijden, maar ook uitwedstrijden.
3: Ja, dus jullie zijn echte voetbalfanatici.
4: Ja, eigenlijk wel.
3: Ja. Dus. Voetbal jij zelf ook?
4: Nee, voetbal zelf niet. Daar heb ik geen tijd voor. Ik werk daarnaast nog. Maar mijn zoon wel, die voetbalde elke zaterdag.
3: Ja, bij welke club zit hij?
4: SC Scheemda.
3: Ah ja. Welk elftal?
4: JO14-2.
3: Oké. En hoeveel elftallen heeft Scheemda op dit moment?
4: Zou ik niet weten. Dat is ontelbaar, denk ik. Maar het is echt een grote vereniging in het Oldambt.
3: Dus die doet er nog echt toe?
4: Ja, klopt.
3: En krijgen ze ook nog steeds voldoende jeugdleden?
4: Er zijn heel veel jeugdleden op het moment. Dus. Maar het is eigenlijk een combinatie van SC Mkijken van Scheemda, de Zondag en de CVSP van vroeger. Mm-hmm. Die zijn gefuseerd tot SC Scheemda, tot de zaterdag.
3: Dus er waren destijds in Scheemda meerdere voetbalclubs?
4: Klopt. Scheemda in CVSB. De christelijke voetbalvereniging eigenlijk, CVSB.
3: Ja?
4: In Scheemda op de zondag.
3: Ja. En Henry, die speelt op zaterdag of op zondag?
4: Henry speelt op zaterdag.
3: Ah ja.
4: Maar omdat we ook een religieuze achtergrond hebben, dan denk je ook, moet je ook denken. Maar dan ga je wel weer naar FC Groningen toe, maar ja.
3: Ja. Ja, moet ook kunnen, hè?
4: Moet ook kunnen, ja.
3: Ook Henry is maar één keertje jong en is hartstikke mooi om met zijn vader...
4: Klopt.
3: ...samen op pad te gaan.
4: Ja, klopt helemaal.
3: En gaan jullie iedere om de 2 weken of zo?
4: Om de 2 weken gaan we heen. Als ik ook nachtdienst heb gehad bijvoorbeeld... dan zet ik mijn wekker wel voor de wedstrijd. Daar ga ik wel heen.
3: Ja.
4: Dus
3: dan kom je speciaal voor uit
4: bed. Uit mijn bed, ja.
3: Ja.
4: Zeker.
3: Nou, Henry mag blij zijn met zijn vader.
4: Mm-hmm.
3: Ja.
4: Dus.
3: En heb jij vroeger wel ooit gevoetbald, Ronnie, toen jij jong was?
4: Ik heb vroeger tot eerst gevoetbald. En toen ben ik van voetbal afgegaan, maar dat was niks voor mij.
3: Nee?
4: Nee.
3: Nee.
4: Ik had altijd schenen blauw en bonden blauw. Nee, dat kon ik niet doen.
3: Nee, nee. Dus we dachten, jij wegwezen hier.
4: Wegwezen, ja. Dus.
3: Ja. Ben je toen iets anders gaan doen?
4: Toen heb ik een poosje gebed met ons. Dat was ook wel leuk. Maar toen ging die vereniging ook, stopte ermee. Toen heb ik nog een poosje gevolleybald, maar ook niet meer. Ik denk bij mezelf, ik verdiep me nou meer in de radio gebeuren en andere dingen waar ik heel veel mee bezig ben.
3: Ja. Ja, nou heb jij het shirt aan. Wil voor onze luisteraars eens beschrijven, hoe ziet jouw shirt eruit?
4: Hij is helemaal groen. Dat is dus het uitzendshirt van FC Groningen. De thuisshirt is groen en wit. Maar de uitzendshirt is helemaal groen. Met een sponsornaam erop.
3: Ja.
4: En een goede speler op de achterrug. Thomas van Bergen. Dus Tom van Bergen bedoel ik, sorry.
3: Oké, okay. En heeft ieder shirt een eigen achterkant? Of hoe werkt dat?
4: Ze hebben gewoon een rugnummer op de rug en de naam op de rug.
3: Ja, als ze spelen, hè?
4: Als ze spelen, ja.
3: Maar nou heb jij een shirt met de naam van een speler erop.
4: Klopt.
3: Hebben andere shirts andere namen erop staan?
4: Ja, die hebben dan gewoon een eigen naam ook op de shirt.
3: Oké, okay. Dan kun je zelf kiezen welke speler dat je op de rug wilt hebben staan?
4: Ja, als je een shirtje koopt, dan denk je bij jezelf welke speler wil je er graag op. Ik kan zelfs mijn eigen naam er laten opzetten als ik wil.
3: Of
4: in de rugnummer kan ik zelfs mijn geboortejaar erop zetten als ik wil.
3: Ah, dus het shirt is wat dat betreft helemaal in te richten qua uiterlijk zoals je zelf als koper dat graag wilt hebben.
4: Dat klopt.
3: Oh, dat is helemaal nieuw voor mij.
4: Ja, dus...
3: En dan bestel je gewoon?
4: Nee, ik ga gewoon naar de fanshop voor de wedstrijd aan. Dan gaan we met z'n beiden even kijken. Is er nog wat leuks? Ja, is het leuk? Hebben we het al? We hebben het niet, dus.
3: En Henry, die verzamelt ook allerlei dingetjes van FC Groningen?
4: Ja, die verzamelt alle shirtjes van FC Groningen. Kijk, want hij is nou, met mij gaan we nou samen nou 5 jaar heen zeker. Toen Groningen degradeerde naar de keukendivisie. Toen zijn we echt begonnen FC Groningen te volgen. Gingen we wel een paar wedstrijden heen. Toen heb ik besloten en die ging over naar nieuw school. Ik zei, ik wil geen cadeautje voor jou, maar wil je een seizoenskaart van FC Groningen? Toen zag je me helemaal glunnen. Toen hebben we een seizoenskaart bij de genomen. Tot op heden nu nog. En we hebben hem net weer verlengd.
3: Ja.
4: Dus, en we zijn weer gepromoveerd.
3: Oké, okay, en dat is wel ook een super verjaardagscadeau.
4: Een scholingscadeau.
3: Scholingscadeau, ja. Ja, precies. Ja.
4: Dus, en ook we gingen promoveren naar de Eredivisie, hebben we meegelopen met een stoet naar de Euroborg toe. En nou, dan denk je ook, zal het vanavond gaan gebeuren. Ja, het ging gebeuren. Groningen kwam terug, na 1 seizoen weer terug in de Eredivisie.
3: Ja.
4: Dus, en daar heb ik ook een hele mooi lied bij uitgezocht. En dat is een lied van TikTok Samo, Samen naar de Euroborg.
3: Zullen we daar nu naar gaan luisteren, Ronnie?
4: Dat is goed.
3: Oké, daar komt het. Samen naar de Euroborg.
5: Wat is hier ook allemaal gebeurd, joh?

0: Ja, Ronnie, hier word je toch echt helemaal vrolijk van.
1: Dan krijg je weer kippenvel van op dat moment dat Groningen weer terugkomt op de Eredivisie, dat je in een stadion zit en dat de laatste fluitsignaal klinkt. Dat er alle publiek het veld opvliegt. Mijn zoon wou ook het veld op, maar ik denk, laten we dat maar niet doen. Hij was nog klein. Nee, dat doen we maar niet.
0: Ja.
1: Maar vanaf het stadion kon je, in het stadion kon je het ook gewoon meekrijgen. Ja. En dan zondags dan de huldiging, dan midden op de middenstip met z'n allen. In een brandende zon. Geweldig.
0: Ja, hè? Ja. Het doet jou nog steeds veel.
1: Ja, doe me echt veel. Ik heb op die avond al een traantje weggepikt. Dat Groningen weer terug was.
0: Ja, precies.
1: Toen ze geen degraderen, pikte ik een traantje weg. Maar de promotie ook. Ja. Pik je ook het traantje weg.
0: Ja, het FC Groningen is toch wel ons Groninger trots.
1: Klopt.
0: En bij jou ook, als ik jou zo bekijk.
1: Jazeker.
0: Ja, ja, ja. Ronnie, even naar jou zelf toe. Ben jij een Scheemder of een Aldamster? Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren?
1: Ik ben geboren in Veendam en ik heb mijn hele leven in Scheemder gewoond. En tot op heden nu nog.
0: Geboren in Veendam?
1: Sint Franciscus.
0: Ah, je bent ziekenhuis geboren.
1: Nee, dus Franciscus was een, een soort thuis waar kinderen werden geboren.
0: En hoe kwam het dat je daar geboren werd?
1: Ja, dat gingen alle moeders heen voor bevallingen, daar zo heen.
0: Oké, dat heb ik nog nooit gehoord.
1: Nee, het is nou een verpleeghuis, maar toen was dat een soort waar kleine kinderen werden geboren.
0: Ja, oké. Dus je bent eigenlijk een Veendammer.
1: Ja, voor één dagje.
0: Ja. En dat was allemaal goed afgelopen, want anders had je niet hier.
1: Dat klopt.
0: Ja. Veendam geboren, maar je bent een Scheemder.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja. Je ging hier natuurlijk ook naar school, naar de basisschool.
1: Ik heb 2 jaar op de basisschool gezeten. Toen zal ik naar de school met de Bijbel gaan in Scheemdaal. Maar omdat ik een moeilijke leerling was met leren en alles, ben ik naar de Winschoot gegaan, naar de vliegnatschool. Daar heb ik mijn opleiding gedaan verder. En toen ben ik doorgestroomd van de vliegnatschool naar de Schakel op de Bovenburen, waar ik een hele leuke tijd gehad heb. Maar ook wel ik ben heel veel gepest in die tijd. Maar er waren altijd een aantal jongens die stonden altijd wel voor mij klaar. Naar de Schakel ben ik doorgegaan naar de LTS toe. Of naar de oude huisartsschool eigenlijk, op de Fietsenholt. Toen dacht ik bij mezelf, wat lijkt me leuk. Mijn oma zat in een verpleeghuis in de Modern in die tijd. En ik ging altijd met mijn moeder mee. En er zaten de bewoners in het huis en die wouden graag naar beneden toe. Die staat er boven, mijn oma woonde daar beneden. En toen dacht ik bij mezelf, die mensen moeten ook naar beneden. Dus ik heb die mensen naar beneden gebracht. En toen dacht ik bij mezelf, ja, de zorg lijkt me wel wat. En zo ben ik eigenlijk in de zorg beland, of de opleiding zorg gedaan. Toen naar de Noorderpoort toe. En toen, wat heb ik toen gedaan? Toen was ik van de Noorderpoort af. En toen zeiden mijn vader en moeder allebei, Ronnie, we willen je geen dag bij huis hebben. Dus ik ben en solliciteren geweest en nergens aangenomen. Toen kreeg ik een boekje over de post. En daar stond een advertentie in het Zonnehuis in Amstelveen. Ik erop geschreven, ik kon heen. En ik heb een gesprek daar gehad samen met moeder met de trein. En toen zeiden ze, Ronnie, je bent aangenomen. Oh, leuk. Ik denk bij mezelf, oh, zegt mijn moeder, leuk gefeliciteerd dit en dat en al. Dus we zaten met z'n beiden in de trein en terug. En toen zei mijn moeder, is dit echt wat jij wil? Wil je echt het Groningenland verlaten voor Amsterdam, Amstelveen? Want als je kijkt, je houdt geen geld over daar. Want je moet ook nog een keer terug. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik dacht bij mezelf, ik ga een nachtje over slapen. De volgende dag, ik heb de telefoon gepakt. Ik heb ze opgebeld. Ik zei, ik ga het niet doen. Oh, wat jammer, we hadden alles al bijna klaar en al. Ik zei, ja, ik ga het niet doen. Ik zei, bedankt dat jullie vertrouwen in mij hebben gehad, maar ik zie het niet zitten. Dus ik heb de telefoon netjes weer neergelegd. Oh, zegt mijn vader weer, maakte weer de opmerking, Ronnie, ik wil geen dag bij huis hebben, want dat kan niet, want zij had ook mijn WO-uitkering, mijn vader. Dus zo gezegd, zo gedaan. Toen ben ik naar de uitzendbureaus weer langs gegaan. En ik was nog maar net thuis bij het uitzendbureau hier op de Venne op. Ronnie, je kan voor een dagje kan je gaan werken in het Jammer in Beerta. Dus ik daarheen voor die dag. Dus, oh, zeg mijn moeder, een dagje. Kijk, dan ben je al onder dak. Mijn dagje, van een jaar. Een jaar werd. Kijk, een jaarcontract. En van een jaarcontract werd ik gewoon echt voor vast in dienst genomen. Nou, uiteindelijk heb ik dat de chamber 2 jaar geleden verlaten voor Nieuw Vredenhoven in Scheemdaal. En daar werk ik nog met plezier. En daar heb ik afgelopen jaar een opleiding nog gevolgd die ik in 10 weken afgerond heb tot helpende plus.
0: Wat een verhaal, Ronnie.
1: Ja.
0: Ja.
1: En daarnaast heb ik nog veel nevenactiviteiten wat bij het werk hoort. Ik zit al jaren in de ondernemingsraad.
0: Ja. Dus. Ja. Maar hoe jong was jij toen je naar Amstelveen ging voor die sollicitatie? Weet je dat nog?
1: Dat was in 98. Ik dacht dat ik dan toen 24, 25 was.
0: Ja. Jij zag het ineens niet meer zitten om daar op kamers
1: te gaan. Punt is, je krijgt een bedrag van 750 gulden in die tijd. Dan moest je je huur van betalen, dan moest je voor eten. Dan hield je gewoon geen geld over. En dan kon je niet je ouders niet meer zien. Dus dan moest je met de trein naar huis. Maar dan kreeg je geen spaarpotje. Jij kreeg wel een opleiding, maar dan moest het kosten dat ook nog weer wat. Dan dacht ik bij mezelf, nee, dat wil ik dus toch niet.
0: Ja, dat was toch een beetje te veel gevraagd.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Was het moeilijk om die beslissing te nemen om het toch niet te doen?
1: Nee, het was helemaal niet moeilijk. Ik denk bij mezelf, ja, de regio hier in Oost-Groningen is toch heel fijn.
0: Ja, en jij had er wel vertrouwen in dat je hier ook best ergens aan de bak zou komen?
1: Ik heb dat, het was moeilijk. Maar ik denk bij mezelf ook, als je kijkt nou ook in de zorg, er is nou zoveel tekort. Als je kijkt ook, als ik nou een contract voor ophoging wil, dan kan ik dat vragen, wel voor tijdelijk. Maar als je kijkt, overal is personeel tekort. Dus ik ben niet bang geweest.
0: Mm-hmm. Ja. Als je nou terugkijkt op die periode, hè, want wat jij vertelt is best wel een beetje een heftig verhaal. Hè, van school gewisseld, toch een beetje problemen gehad onderling, hè, met het pesten van...
1: Want ik kon vroeger helemaal niet tekenen of schrijven. Niet. Dat heb ik echt allemaal op de vlieg naar school heb ik dat allemaal geleerd.
0: Ja, precies.
1: Omdat ze daar gewoon meer gedoe voor hebben. Het was geen makkelijke school. Onder de leerlingen niet, want we zaten ook wel, hoe moet je dat zeggen, rasboefjes. Crimineeltjes eigenlijk in wezen. Maar toch, ik heb het wel mij opgewerkt tot iets waar ik nou sta.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel heel fijn.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus.
0: Ben je best trots op?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Dus.
0: Met recht en reden.
1: Ja, ik geniet nou elke dag.
0: Ja. Als jij dan terugkijkt op die periode, hè, en je ziet dan kinderen ook soms worstelen met... toch ook diezelfde overkomen als wat jou overkomen is. Wat zeg je dan?
1: Ja, soms denk ik wel eens bij mezelf... dat is wel echt heel erg pijn. Hoe pestgedrag is heel erg... Dat doet zeer. Als je kijkt ook... Ik heb dat ook nog meegemaakt met mijn eigen zoon... dat hij ook wel gepest werd. En dan hoort dat de school er weer bovenop zit. Dan denk je ook bij jezelf... Dat heb ik ook meegemaakt. Maar nou, als je kijkt ook hoe Hendrik nou in zijn leven staat... Ja, dat gaat ook een stuk beter.
0: En het is een leuk jong.
1: Ja, maar als je kijkt, hij is soms het pispaaltje, was die in de klas.
0: Mm-hmm.
1: Dus.
0: Het gaat wel goed met hem op school.
1: Ja, gaat als ik goed. Hij gaat straks naar, hij heeft nou een keuzevak gemaakt wat hij nou graag wil doen. En dat gaat hij straks naar het 3e jaar op de campus op Winschoten niet zo.
0: Oké. Nou, zullen we luisteren naar muziek?
1: Dat is goed. Dan heb ik het André Hazes uitgezocht. Maar wij houden van Oranje.
0: De wedstrijd, hè, Algerije?
1: Algerije, de afgelopen week was niet de best. Maar ik denk dat een slechte generaal is misschien wel een goede voorbode. Misschien. En dit nummer komt uit 1988, toen werd Nederland Europees kampioen.

0: Zingen kan hij echt wel, hè?
1: Geweldig, blijft een favoriete zanger van
0: ja,
1: mij.
0: Ja. Ja, ja, jammer dat hij er niet meer is.
1: Dat is heel jammer.
0: Ja, want anders hadden we nog steeds meer nummers van hem
1: kunnen horen. Ja.
0: Ja, precies. Ronnie, jij vertelde net van jouw zoon, Henry, die heeft een keuze gemaakt wat die wil gaan doen.
1: Klopt.
0: En dat is al op best jonge leeftijd, want hoe oud is hij nu?
1: Ja, hij is 15.
0: Ja, of ik moet eigenlijk zeggen, hoe jong is hij?
1: 15, ja, 15.
0: Ja.
1: En hij wordt 15. Nee, hij is 15. Ja. Ja,
0: oké. Dus het is best jong dat hij nu al weet welke richting dat je in wil.
1: Ja, hij moest 3 keuzes maken, dus hij heeft wel iets op het oog wat hij heel graag wil. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, ja. En waar gaat zijn voorkeur naar uit?
1: Camping en recreatie. En zijn tweede keuze is, de laatste keer hebben we ook hier een gast gehad, Karsten. Nou, hij heeft ook als tweede optie dronepiloot. Lijkt hij ook wel heel erg leuk. Vindt hij ook wel wezenlijk geweldig. Dus maar echt, hij wil echt richting recreatie gebeuren.
0: Oh ja, ja, ja. Dus hij heeft altijd iets achter de hand. Als, ja, voor het geval dat hij nog een switch zou willen maken.
1: Klopt.
0: Ja, ja. Nou, ja, toerisme zit natuurlijk best wel veel toekomst in.
1: Klopt, helemaal.
0: En drones ook, hè? Want als je ziet wat daar allemaal mee gebeurt, ja.
1: Je kunt heel veel mee tegenwoordig.
0: Ja, en ja, dan is er ook de keuze vooral van hoe kun je de goede dingen ermee doen.
1: Ja, klopt.
0: Want wat we nu tegenwoordig allemaal horen, dat is toch allemaal, ja.
1: Niet fijn, maar het is misschien ook wel een keer goed als je kijkt met branden. Als je kijkt wat je met een drone kan zien, dat je nog mensen kan ontdekken met een drone. Ja. Dat is gewoon wel heel waardevol.
0: Precies, precies. De goede kanten ervan.
1: Klopt.
0: Henry, je hebt ook nog een dochter.
1: Ja, Emma.
0: Ja.
1: Dus, en die gaat, die moet nog 3 weken naar school toe. En gaat ze ook naar de grote school toe, hier in Winschoten.
0: En wat gaat ze doen?
1: Ze gaat, volgens mij, TL volgens mij, wat ze ging doen. Maar al die namen, dat is heel anders dan vroeger.
0: Ja, ja.
1: Dus,
0: ja.
1: Maar hetzelfde niveau als wat Henry ook doet.
0: Oké, ja. Ja, mooi. Mm-hmm. Dan is dat ook alweer dat weer helemaal helder is.
1: Klopt.
0: Ja. Bent getrouwd, Ronnie?
1: Klopt.
0: Ja.
1: Met Tini. Dus, leuke meid uit Friesland. Dus, echt, ja, leuke meid, ja.
0: Fijne vrouw.
1: Ja, vrouw, ja.
0: Ja, precies. Maar, ik hoorde jou straks het woord religieus zeggen. Wat betekent dat voor jou?
1: Heel veel. Religieus betekent heel veel voor mij. Ik sta heel sterk in het geloof.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heb je dat van thuis uit meegekregen?
1: Van het

0: huis en ook wat wij in onze gezin, niet in mijn gezin, maar bij mijn ouders thuis, wat wij als gezin hebben meegemaakt, dat heeft een hele impact gehad.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: De ziekte van mijn vader dan, wat we met ons vieren meegemaakt hebben toen we op vakantie gingen, dat we een auto-ongeluk krijgen en dat we daar met z'n vieren heel uitkomen, ook al was het heel zwaar. En dan de ziekte van mijn eigen broertje dan heeft een hele impact gehad. Dat hij al echt op een randje stond. Dat hij niet meer bij ons zou blijven. Maar hij is er gelukkig nog steeds. En hij doet het goed.
1: Ja, jullie hebben dus echt steun gevonden in jullie geloof.
0: Ik vooral wel. En ik denk mijn ouders ook. Of mijn moeder, mijn vader is er nog niet meer. Maar als gezin zijn er helemaal wel. En ik word ook door het geloof ook wel... Ik organiseer dan ook altijd één keer per jaar met een werkgroepje een grote concert hier in Winschoten. Kijk, als je een kerk vol hebt, dan mag je blij wezen. Maar afgelopen jaar, kijk, vorig jaar hadden we de kerk bomvol. Dan denk je, God is bij ons. Dat dit mag gebeuren. Dus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jouw vrouw en jouw kinderen gaan daarin mee?
0: Die gaan daarin mee, want mijn vrouw die zingt zelf bij een gospelkoor hier in Winschoten. En mijn kinderen zijn gewoon heel actief binnen de kerk.
1: Ja.
0: Dus.
1: Ja. Jij noemt nou het gospelkoor.
0: Samaya.
1: Ja, ik was toevallig net even nog voor ik hier kwam bij het Leger des Heils. Bij Bineke Berkenbos. En dan kreeg ik een flyer mee over het Festival van Hoop.
0: Dat klopt.
1: En er staat het gospelkoor Samaya ook bij u genoemd.
0: Ja, zij verlenen een medewerking aan deze evenement.
1: Oké, want het is een mooi evenement, hè? Festival van Hoop, 27 juni.
0: Klopt.
1: Om 19:30 in de Vennekerk in Winschoten.
0: Yes.
1: Dus, en nog een keer, ook nog een keer in de Grote Kerk in Veendam op 28 juni.
0: Yep.
1: Om 15:30.
0: Mm-hmm.
1: En zoals ik het programma lees, wat ik meegekregen heb, en er komt optreden Amsterdam Staafband, moet ik het zo noemen? Staafband?
0: Ja, klopt.
1: Gospelkoor Samaya, projectkoor, koor van Hoop en christelijk dameskoor. Animame.
0: Ja, ik denk dat het wel een hele waardevolle avond wordt, dit.
1: Ja?
0: En ik denk, misschien is het leuk om volgende keer Bineke hier uit te nodigen. Misschien kan Bineke meer ons vertellen over deze evenement.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Daar gaan we eens eventjes verder over praten na deze uitzending.
0: Is goed.
1: Ronnie, jij hebt dus, vindt veel steun aan het geloof. Kom jij geloof in jouw omgeving ook nog steeds tegen, bij anderen?
0: Op het werk niet veel, maar bij mijn vriendengroep wel. Want wij hebben echt een goede vriendengroep waar we met elkaar kunnen delen. We zitten dan ook dan in een soort groep. Dat we met elkaar om de tafel zitten. Gewoon doen we behandelen een bijbelstuk bijvoorbeeld. Of van dit jaar het thema de trektocht. Dan gaan we stukken, krijgen we informatie over de trektocht. En zo gaan we dat met de Bijbel gaan we dat uitwerken.
1: Oké. Okay. Zijn jullie ook lid van een kerk of een kerkgenootschap of zo?
0: Wij zijn lid van de NGK-kerk hier in Winschoten. Dat was vroeger de Vrijgemaakte Kerk. Mm-hmm. Nee, de Vrijgemaakte Kerk, gereformeerd vrijgemaakt. Daarvoor was ik jaren hervormd. Maar we hebben de overstap gemaakt in coronatijd om naar de Vrijgemaakte Kerk te gaan.
1: Ah ja.
0: En dat is na een jaar, is dat, afgelopen jaar is dat benoemd naar de Nederlandse Gereformeerde Kerken van Nederland.
1: Ah ja, zo ja. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we genoeg hebben gesproken over dit thema, Ronnie, hè?
0: Klopt.
1: Ja. Ronnie, jij werkt, hè? Jij werkt bij Nieuw Vredenhoven.
0: Klopt.
1: Wat doe jij precies?
0: Wat doe ik? Ik zit in de zorg. Ik was mensen, ik kleed mensen, ik breng mensen naar bed. Ik draai nachtdiensten. Ik draai alle diensten eigenlijk daar zo wat in de zorg zit. Dus dat doe ik met diep uit mijn hart.
1: Ja, ja, ja. Dat is echt jouw passie.
0: Ja, dat is gewoon echt leuk om te doen.
1: Ja, een roeping?
0: Ja, als je kijkt als kind zijnde dat je dat al denkt, dat wil ik doen. En daar ben ik gewoon in verder gegaan.
1: Ja, ja. Nou doe jij naast jouw werk nog meer?
0: Ja, ik doe nog meer.
1: Ook in samenhang met het werk, hè?
0: Ja, samenwerking. Ik zit dan, kijk dan, vanaf 2000 zit ik dan in de ondernemingsraad van Oosterlengte.
1: Mm-hmm.
0: Dat is de werkgever van mijn werk. Dat doe ik met heel veel plezier. Lekker in spraak gaan met de bestuurder. Beleid samen proberen te krijgen wat we kunnen voor de goede kaart op de kaart te zetten voor Oosterlengte. Ja, wat doe ik nog meer? Ja, ik zit nog namens mijn werkgever. Ik ben vakbondsconsulent van de CNV. binnen Oost-Lentse dat ik gesprekspartner ben voor de medewerker. Als zij moeilijk hebben met de werkgever, dat ik met hen mee kan met een gesprek. Verder ben ik jaren voorzitter geweest van het CV Zorg en Welzijn. Uiteindelijk zijn we sectorraad geworden, omdat CV 1 is geworden met de politiebond. In Oost-Lentse. Een paar maanden ben ik daar secretaris van. Wat ik met ook met plezier doe. En ik zit bij de CO-onderhandelingen van de zorg en welzijn van de VVT, verpleging, verzorging en thuiszorg.
1: Zo.
0: Dus een bezige wij.
1: Dat kun je wel zeggen. Ja. En dat was al een jongetje dat het zo moeilijk had op school.
0: Ja, als je kijkt wat ik nou, dat zei ik ook, dat zei iemand laatst tegen mij, Ronnie, waar je toen stond en waar je nou staat, dat is een hele verandering.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Ja, ik durf nou, tenminste, we hebben nou tegen mijn oude bestuurder. Ik durfde wat tegen haar te zeggen. Ja, we krijgen nou per 1 juni hebben we nou een nieuw bestuurder binnen Oost-Lentse. Kijk, dan moet ik eerst weer vertrouwen krijgen. Kan ik dat weer? Maar ik denk dat het wel goed komt.
1: Ja, ja.
0: We zijn allemaal mensen, dus je moet elkaar, als je een conflict hebt met elkaar, dan moet je op de parkeerplaats gewoon weer naast elkaar kunnen lopen en elkaar goede dag kunnen zeggen. En op dat moment, dan heb je wel even strijd. Maar dan uiteindelijk geef je elkaar toch wel weer de hand. Ja, dat is gewoon een spelletje wat je speelt.
1: Ja, samen verder.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik sta echt helemaal van te kijken. Zo ontzettend veel.
0: Ja, en dan de radio nog, hè?
1: Ja, daar gaan we zo meteen over.
0: Daar gaan we zo meteen over. Oké. Okay. Dus, maar ik heb dan de volgende lied ook uitgezocht. Terug in de tijd, als je kijkt ook waar ik wegkom en waar ik nou sta. Dan denk je bij jezelf, Ronnie, je hebt dat goed gedaan.
1: Nou.
0: Dus, en daarom heb ik ook het lied van Yves Berendsen, Terug in de tijd.
1: Dan gaan we luisteren.

0: Nou, terug in de tijd.
1: Ja, dat is heel speciaal. Lied waarom ik dit ook uitgezocht heb. Ik had vroeger, toen ik op Zoos had, had ik iemand, die kon ik gewoon alles vertellen gewoon. En die had ik jaren niet gezien. Tot ik haar ergens tegenkwam op Facebook eigenlijk. Toen zag ik haar weer staan en toen raakten wij aan de praat. En we zijn, als er iets met haar is, kan ze bij mij kwijt. Dan vertelt ze haar vrouw kwijt. Maar andersom ook wel eens. Dan denk ik bij mezelf, ik kan mijn ei dan ook bij haar kwijt. Dus we vernemen gewoon aan elkaar gewoon als er wat speelt.
0: Ja.
1: We delen gewoon alles samen. Niet zoals met Tini. Maar het is toch een oude schoolvriendin. Ze zat vroeger bij mijn broertje in de klas. En later kom ik haar tegen op de gezondheidszorgopleiding. En toen stel ik mij netjes aan haar voor. En toen zegt ze tegen mij, ben jij dat Johan? Ik zeg, nee, ik ben Ronnie. Of lijk jij op Johan? Ik zeg, ja, dat is mijn broertje. Dus zo hebben wij eigenlijk een klik gekregen. En een paar jaar geleden heb ik haar gewoon dan weer gezien voor het eerst. En we kunnen alle gesprekken gewoon met elkaar voeren. Gewoon als je kijkt, uit wat voor tijd ik dan kom van school. En dan blijft er zo iemand die nog wel leuk is en waar je alles mee kan delen. Dat is wel fijn.
0: Ja, precies. Ja, heeft ook iedereen eigenlijk wel nodig, hè? Een vertrouwenspersoon, want dat is het dan toch eigenlijk geworden.
1: Klopt, ja. Ja.
0: En dat doe jij ook op jouw werk, hè? Als ik jou hoor zeggen dat je ook mensen begeleidt als die problemen hebben op het werk.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Dan ben je ook een vertrouwenspersoon.
1: Ja, dat is een soort steun. Gewoon iemand naast het werk die gewoon waar je mee kan praten, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, Ronnie, nou doe jij zo ontzettend veel werk. Naast jouw gewone werk van met mensen wassen en alles meer. Krijg jij er nou ook uren voor? Want
1: daar krijg ik mijn uren voor.
0: Krijg je wel uren
1: daar
0: voor.
1: Krijg ik gewoon mijn uren voor.
0: Vakbondswerk en zo.
1: Ja, en OR-werk zit in mijn contract. Mijn vakbondsuren, dan kan ik er gewoon bij u doen.
0: Ja, precies.
1: Maar er is ook een afspraak in het CAO vastgelegd. Als consulent kan je dat gewoon doen.
0: Oké, ja. Want anders is het eigenlijk onmogelijk om het allemaal te doen.
1: Aan één kant wel denk ik bij mezelf, maar dan ging ik het ook nog doen.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, ja. Maar dat denk ik. Wat ik ook zeg, ik vind het gewoon leuk. Het is een soort verslaving.
0: Ja, het is wat bij jou hoort.
1: Ja.
0: Dat ben jij.
1: Ja, dat ben ik, zeker.
0: Ja, ja precies. Nou, mooi. Ik ben eigenlijk best bijna een beetje helemaal overdonderd met wat jij allemaal doet. Want er is zo ontzettend veel.
1: Ja, ik kan niet stilzitten.
0: Nee, nee.
1: Dus.
0: En thuis kun je ook niet stilzitten.
1: Ik ben thuis ook altijd lekker bezig. Ja, dan komen we straks wel op dit onderwerp. Ja. Maar ik ben gewoon altijd gewoon bezig. Gewoon.
0: Ja, ja.
1: Dus.
0: En wat doe je dan allemaal?
1: Thuis gewoon veel voor de radio doen. Want ik zit dan bij RTV Go. Straks Groningen 1. Wat de bedoeling dat we gaan fuseren tot één omroep. Westerwolde in RTV Go. Waar ik heel veel naar uitkijk. Wat ik doe. Ik doe bijna bij alle uitzendingen hier zo de techniek. Alle programma's die ik hier, waar hier gedraaid wordt, ook zoals een kerkdienst uit de regio, bijvoorbeeld, die download ik dan thuis. En die zet ik dan hier ook online heen, dat die hier gedraaid wordt. De muziek van de collega's van CD afhalen. En dan dat digitaal in het programma komt, wat er gedraaid wordt in die uitzending.
0: Dus ja. Jij bent technicus voor heel veel programma's?
1: Ja, klopt.
0: Kost ook weer een hoop uur?
1: Kost wel, maar als je kijkt ook nou zit ik hier nou een uurtje. En mijn collega die komt straks achter mij aan met een programma. Dus dan denk je, die heeft ook een eigen technicus. Maar ik doe wel heel veel techniek hier zo.
0: Ja, en daarnaast ben je ook nog de coördinator van het radiodeel.
1: Ja, van de RTV Go.
0: Ja.
1: Dus dan wordt dat alle programma's aansturen gewoon. En dan zit ik daarnaast ook nog in de PBO.
0: PBO, vertel eens, wat is dat?
1: Dat is een raad die je gaat buigen over de programmering wat er gedraaid wordt. En als ze daar de eisen van doen. Maar dan neem ik aankomende dinsdag neem ik daar afscheid van. Want ik mag officieel een PBO-lid, mag geen uitzendingen doen. Maar,
0: oh.
1: Toen, hier was er geen PBO-raad. Hier was wel een PBO-raad, maar er zijn geen genoeg mensen in. En ze moesten iemand hebben voor de zorg en welzijn erin. Toen heb ik mij aangemeld, toen hebben ze even met de vingers dichtgeknipt. Maar officieel, als we nou straks één streekomroep worden, mag ik niet meer in de PBO. Mm-hmm. Dus ik heb zelf besloten, dan stop ik daarmee.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En in die PBO, er zijn dus van alle kanten uit de maatschappij komen mensen...
1: Onderwijs zit erin, ik zit er van zorg en welzijn in. Iemand ja, overal weg. En je zit denk van een supermarkt zit erin. Dus.
0: Recreatie, toerisme?
1: Daar zijn ze nog aan het zoeken. Er is nog een zetel voor vrij. Maar, okay. Maar als het goed is, hebben ze wel iemand daar benaderd. Ik weet niet voor welk onderdeel. Maar dat is een opvolger voor mij.
0: Oké. En zijn er nog meer vacatures in het PBO?
1: Ik kan altijd met z'n bij het PBO.
0: Ja?
1: Ja.
0: En wat doen die vooral?
1: Die buigen zich over de programmering. Wat er draait in de luistercijfers in de gaten houden. Dus in de kijken hoe het uitgevoerd wordt.
0: Ja, bijvoorbeeld ook vanuit de kerken. Zit er bijvoorbeeld vanuit de kerken iemand in?
1: Ik zit eigenlijk met een dubbele petje in. Dus maar het punt is, als ik een programmeer kijk... Ik kijk naar alle uitzendingen, ook vanuit alle takken van het sport.
0: Ja, ja, ja.
1: Gaat het over, zitten er genoeg sportprogramma's in?
0: Ja.
1: Zitten er genoeg religieuze programma's in? Zitten er genoeg, zoals dit programma, zoals cultuur, doen we daar dan? Van ja, ze zenden ook dan de run van Winschoten uit.
0: De hele dag, hè?
1: De hele dag gaan we eruit zenden, klopt.
0: Ja, ja.
1: Dus daar ben ik ook coördinator van. Maar ik slaap die dag tot 1 uur of 12 uur. En dan neemt een andere collega dan neemt het eerst even tijdelijk van mij over. En als ik dan wakker ben, neem ik het stokje gewoon weer over.
0: Ja,
1: dan.
0: Ja, want dan heb jij nachtdienst gedraaid, zeker?
1: Ja, dan is ik in de nacht. Ja, en dan moet ik zondagsavonds moet er dan wel weer in.
0: Weer in de nacht?
1: Weer in de nacht, ja.
0: Ja, want jij draait alle diensten mee?
1: Ik draai alle diensten mee.
0: Drie ploegen?
1: Ik draai dagdiensten, ik draai avonddiensten, ik draai nachtdiensten.
0: Oké.
1: Dus,
0: hou je het allemaal vol?
1: Energie. Ik denk dat ook misschien wat toch weer een stukje op het geloof uitkomt. Ik denk dat ik de kracht daarvan krijg.
0: Oké. En wat vindt Tini daarvan?
1: Tini is net zo'n bezige bij, hoor. Die is ook met dingetjes bezig, met leuke dingen.
0: Ja.
1: Zoals schilderopmaatjes zit ze dan in. Samaya zit ze in. Ja, die is ook gewoon lekker bezig.
0: Ja. En de kinderen, zeggen die niet eens nu af en toe van paap, wanneer ben je thuis?
1: Nee, want Hendrik die zegt ook wel eens dat we deze uitzendingen nou doen. Pap, mag ik mee? Ik zei, nee, je moet even voetbal vandaag. Oh ja, ik wil zo graag mee.
0: Ja. Ja. Oh, dan wordt dus onze nieuwe technicus.
1: Wie weet.
0: Ja.
1: Dus mij is nog te jong. Dus.
0: Ja, hij is nou nog te jong, hè.
1: Mm-hmm.
0: Dat komt op zijn tijd als het mag komen.
1: Dat klopt.
0: Ja. Tjee. Hoe kijk je aan tegen de toekomst van RTV Go?
1: Ik denk dat we naar een hele mooie weg gaan inslagen. Dat we met onder de naam Groningen 1 gaan. En ik zie dat wel... positiviteit.
0: Ja. En wat gaat er dan samen?
1: Gewoon alles. De televisie, de radiotak. Dus.
0: Oké. En dan samen met de RTV Westerwolde, toch?
1: Radio Westerwolde,
0: Radio Westerwolde.
1: Ja, want wij hebben hier bij Go hebben wij dan een tv-afdeling nog.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan wordt het gewoon Groningen 1. Dan valt radio en televisie gewoon allemaal samen.
0: Ah, ja, ja, ja. RTV Westerwolde of Radio Westerwolde, hebben ze geen tv-post?
1: Nee, dat is echt... Daar is Winschoten gewoon heel goed in. Die heeft een goede televisieafdeling.
0: Oké, dat is mooi. Dus die bestrijken heel Oost-Groningen op dit moment al.
1: Klopt, ja.
0: Hebben ze druk?
1: Ja, ze maken wel leuke items.
0: Ja, ja, ja. Want ook dat is allemaal vrijwilligerswerk, toch?
1: Het is allemaal vrijwilligerswerk wat we hier doen.
0: Ja. En als nou die fusie er is, is er dan wel ruimte voor meer professionaliteit?
1: Ik denk dat er wel een aantal mensen aangenomen moeten worden. Die worden in loondienst. We hebben al iemand in loondienst. Kijk, 1, 2 in loondienst, volgens mij, wat ik zo bijstaat.
0: Ja.
1: Maar dat heb je wel nodig bij zo'n omroep.
0: Ja, want dan wordt het ook best een stuk groter, hè?
1: Ja, het is professioneler.
0: Ja.
1: Ja, we zijn al wel professioneel, maar dan wordt het nog beter op de kaart gezet.
0: Ja.
1: Dan moet je wel aan alle richtlijnen gaan houden.
0: Ja, ja.
1: Dus.
0: Spannend.
1: Ja, ik kijk er wel met positieve naartoe.
0: En dan wordt er dan ook natuurlijk gekeken van ja, welke programma's blijven er gedraaid worden?
1: Ja, daar gaat de commissie over buigen.
0: Ja?
1: Er zijn al 2 mensen van van Oldambt. Die hebben zich daar, ze zijn al bij aangeschoven. En dan moeten er nog 2 van Westerwolde bij komen.
0: Ja.
1: En die gaan dan buigen over de programmering. Wat blijft en wat door kan gaan.
0: Ja, precies.
1: Iedereen moet wat inleveren of we moeten wel tot 1 omroep komen.
0: Ja, ja. Ja, dan is het een beetje schuiven en passen en meten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus.
0: Dus, nou ja, we wachten het gewoon af. En wanneer gaat dat zo'n beetje zijn beslag krijgen, Ronnie?
1: Ik zou het niet weten. Daar kan ik nu nog geen uitspraak over doen.
0: Is dat niet bekend?
1: Nee, ja, het is wel bekend, maar ik denk dat ik dat nog niet op de radio wil je gaan zeggen. Ik denk dat als dat zover komt...
0: Ja, dan komt het wel.
1: Dan komt het wel.
0: Ja. Maar ja, je bent gauw eventjes bezig.
1: Ja, klopt. Ja. Je moet heel veel dingen regelen. Je moet ook een nieuw logo's maken. Je moet, ja, komt er heel veel bij kijken.
0: Ja, nieuwe contracten en noem maar op. Ja. Wordt er ook een keuze gemaakt qua studio?
1: Daar laat ik me ook even niet over uit op het moment.
0: Dat is ook nog niet uitgekristalliseerd.
1: Nee, we hebben twee studio's op het moment. Dus ja, dan wordt bekijken wat ze gaan doen.
0: Ja, nou, we zullen het gaan beleven. Ja. Toch?
1: Wordt vervolgd.
0: Ja, wordt vervolgd. Prima. We gaan luisteren naar jouw volgende...
1: Nee, maar dat is Praise. Dat lied heb ik de laatste keer gehoord bij Opwekking. Dat is een groot evenement in Benninghuizen. En dat is gewoon zo'n enthousiast, vrolijk nummer. Dat je daar gewoon blij van wordt. Dus daarom heb ik het gekozen nummer van Praise.
0: Nou, en prima, we gaan naar luisteren.

0: Wat een geweldig optimistisch nummer is dit.
1: Klopt helemaal, ja.
0: Ja.
1: Dan krijg je gewoon weer kippenvel
0: of
1: van.
0: Of dat je nou gelooft of niet gelooft. Het doet iets met je.
1: Zeker,
0: ja.
1: Dat klopt.
0: Ja. Ronnie, we hebben al heel veel van jouw leven gehoord. Je hebt al ontzettend veel verteld op een hele open en eerlijke manier. Dat is echt bewonderenswaardig, vind ik, om het zo neer te leggen. Ik heb nog wel een vraag aan jou. Iedereen heeft in zijn leven, komt mensen tegen waarvan je denkt van, oh, dat is mijn voorbeeld. Dat, als ik zo zou zijn, heb jij dat ook?
1: Nee, heb ik niet. Ik blijf gewoon mezelf.
0: Jij blijft gewoon jezelf?
1: Gewoon mezelf, hoe ik nou ben en hoe ik, wat ik ook zei in het begin van de uitzending, waar ik wegkom en waar ik nou sta,
0: ja.
1: Blijf maar gewoon lekker mezelf.
0: Ja.
1: En niet op de voorgrond staan, is het allerbeste.
0: Ja, oké. Okay. Jouw familie, Warmnest?
1: Ja, het was een Warmnest, ja, klopt.
0: Ja, thuis?
1: Thuis ook, ja.
0: En de rest van de familie?
1: Ja, mijn moeder en mijn broertje kan ik heel goed opschieten. Mijn moeder doet het hartstikke goed. En mijn broertje ook geweldig. Hoe ze het met z'n beiden oppakken. Heel fijn.
0: Ja, ja.
1: Wat ze allemaal gedaan hebben voor mijn vader. Dat wil ik echt namens hier persoonlijk echt bedanken wat zij gedaan hebben. Dat ze klaargestaan hebben voor hem.
0: Ja.
1: Ik was nog wel uit huis. Ik was er ook wel. Maar zij stonden 24 uur bij mijn vader. Toen hij ziek was. En toen hij overleed. Ze waren er.
0: Ja, dat is toch wel bewonderenswaardig.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan echt een compliment naar hun toe.
0: Ja, precies. Dat, wat zou het mooi zijn als meer mensen dat zouden kunnen, hè? Want niet iedereen kan het.
1: Nee, ik denk dat mijn vader was geen makkelijke man, maar toch. Mijn moeder heeft het gedaan. Mijn vader wou geen thuiszorg of niks, mijn moeder deed alles.
0: Mm-hmm.
1: Ook was een aankleden gewoon 24 uur per dag. Ze was er gewoon. Was er voor hem.
0: Lijk jij op jouw moeder?
1: Nee, mijn broertje lijkt meer op mijn moeder. Maar mijn moeder heeft het gewoon gedaan uit haar hart. Want als je kijkt hoe ze heeft altijd haar vader verzorgd, haar eigen moeder ook. Maar echt bewondering voor haar. Maar ja. Johan, bewondering voor Johan.
0: Ja, maar als ik vraag, lijk je op haar qua.
1: Nee, zei, ik heb een heel andere natuur. Ik heb een natuur van mijn vader.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik kan ook soms heel koppig zijn. En dat ik mijn zin wil doordrijven. En dan uiteindelijk krijg ik maar gelijk dan niet. En dan denk ik mezelf, ja Ronnie, dat had even anders gemoeten.
0: Ja, dat, zo kun je het ook bekijken.
1: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk ook wel door jouw karakter wel heel veel bereikt.
1: Ja, dat wel. Maar soms het is ook wel eens tussen mijn broertje en mij dat het altijd niet goed is.
0: Wat altijd in alle families een keertje voorkomt.
1: Klopt.
0: Ja, precies. Ja. Nou Ronnie, ik denk dat ik jou eens ga bedanken voor deze uitzending, dat je er was, dat je de gast hebt willen zijn.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Dat je dus de knoppen hebt gedaan en de tijdbewaking en jouw verhaal hebt verteld. Nou, klasse. Dankjewel, super.
1: Is goed.
0: Dankjewel. Ik ga ook alle luisteraars bedanken voor het luisteren naar onze Focus. En volgende keer is er weer een nieuwe Focus. Volgende week zaterdag, hier weer van 9 tot 10. En dan wordt die herhaald op woensdag van 7 tot 8... En dinsdagavond wordt het uitgezonden op Radio Westerwolde van 6 tot 7. Fijn weekend allemaal en tot ziens en tot horens graag. En we gaan naar het laatste nummer van Ronnie luisteren. En dat gaat worden?
1: Van de groep Sela, een toekomst vol van hoop. Een toekomst waar wij gewoon mogen kijken. Dat er geen oorlogen meer zijn. Dat er geen heidenheid is onder elkaar. En dat we kunnen kijken naar een toekomst. Daardoor onze Heer Jezus weer op aarde terug mag komen.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is de U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Muziekarchief met Tony Smallebroek. Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
2: En die zegt weer een hele goede dag. Hartelijk welkom bij Muziekarchief, muziekvrienden. Daar zijn we weer met een lekker uurtje gouden oude muziek. En wat hebben we deze keer uit het archief gehaald? Nou, de jaren 80, 81 en 82 hebben we toch maar eens even weer bij de kop gepakt. Omdat er zoveel lekkere plaatjes in te vinden zijn. Bijvoorbeeld van de band Diesel, maar ook van Alida's Hidding, van Blondie, van Billy Bremner van Genesis en ook van de Mo komt nog voorbij. Wat sowieso voorbij gaat komen zijn die muzikale tv-tips in het midden van het programma. Straks al vlot de geschiedenis van de alarmschijf. En in de cover hebben we het nummer What a Fool Believes. En dat zijn voor mij redenen genoeg om te blijven luisteren en dit hele uurtje naar Muziekarchief.

En voor onze eerste band Diesel gaan we naar oktober 1978 terug. Dan richt ex-kajakdrummer Pim Koopman samen met zanger en gitarist Robert Vundering de groep Diesel op. En voor die Pim Koopman was het op dat moment niet meer dan een hobbyproject. Want hij brak toen net door als producer van ex-as Maywood, partner Flavian Pussycat enzovoort. Bovendien schreef hij de muziek voor de films Dr. Flimmen en Kort Amerikaans. En we komen straks ook nog weer tegen bij volgende platen. Hij werd trouwens geboren op 11 maart 1953 en overleed alweer 23 november 2009. Zo lang geleden alweer op 56-jarige leeftijd. Naast die Koopman en Vundrik zaten in Diesel ook gitarist Mark Boon en bassist Frank Papendrecht. In 1979 verschijnt hun debuutalbum What's in a Tank. En als eerste single daarvan verschijnt natuurlijk Going Back to China. Dat wordt een groot hit, zelfs in Japan. De grote internationale doorbraak van Diesel komt met hun vierde single Sausalito Summer Night. Dat bereikt de 25e plaats in de Amerikaanse Hot 100 tot 1 in Canada. En hier in Nederland op nummertje 35.

0: Sinterklaas alarm schreef.
1: De geschiedenis van...
2: Met deze keer de geschiedenis van de alarmschijf die gekozen werd op 7 juni 1980. En dan heb ik het over Maywood met Late at Night. En dit Nederlandse duo bestond uit Alice May en Karen Wood. En achter deze artiestennamen zaten de zussen Ali en Doetie de Vries uit het Friese uit Wellingenga. Ze begonnen al jong te zingen en zaten in diverse groepen zoals de Carina's en ook in de countrygroep Colt 45. In 1977 noemen ze zich als duo de Lady Pops. En vanaf 1979 noemen ze zichzelf Maywood. In dat jaar hebben ze ook hun eerste hit met You Treated Me Wrong, gevolgd door Mother, How Are You Today? En dus in 1980 door Late at Night. Zoals altijd werd de tekst geschreven door Ali de Vries en was de productie in handen van, en daar hebben we weer, ex-kajakdrummer Pim Koopman. En uiteindelijk zou Late at Night een nummer 1 hit worden hier in de Nederlandse hitlijsten.

Tot zover de geschiedenis van de alarmschijf met Maywood en Late at Night. Brengt ons bij de cover voor vandaag. En daar in 1978 hebben we het dan weer over geschreven. Kenny Loggins en Michael McDonald het nummer What a Fool Believes. En Kenny Loggins nam het op voor zijn album Nightwatch. Hetzelfde deed Michael McDonald met zijn band The Doobie Brothers. En Kenny Loggins, ja, die bracht het wel wat eerder uit. En dan hebben we weer die bekende discussie, hè, van ja, ze hebben het allebei ongeveer tegelijk opgenomen. Is dat dan de merkdatum? Is de release datum? Is het succes? Nou, enzovoort. Nou, wij hebben maar weer een keuze gemaakt. We hebben de dobbelsteen gepakt en gegeven. Nou, viel voor de Doobie Brothers uit. Dus zij hadden er ook veel meer succes mee. En zij brachten de top single uit. En dat werd de nummer 1 hit in 1979 in Amerika. Hier in Nederland bereikte het de 12e plaats. In 1980 neemt soul diva Aretha Franklin What a Fool Believes op. En in 1980 is ook het jaar waarin Aretha Franklin een glansrol speelde in die bekende film The Blues Brothers, waarin ze in dat café natuurlijk, of in de cafetaria eigenlijk meer, het nummer Think zingt. De cover van What a Fool Believes maakte haar comeback compleet in dat jaar. Het is afkomstig van haar album Aretha. En als gitarist in haar uitvoering horen we Steve Lukather van Toto. What a fool.

0: What a Fool Believes van de Doobie Brothers, voorafgegaan door de coverversie van Aretha Franklin.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: En daar gaan we het hebben over Alidas Hidding. En vlak voordat hij grote successen zou gaan hebben met de groep The Time Benders, en kort na zijn werk bij Boosey, bracht hij de single Hollywood 7 uit. In de zomer van 1980 bereikte hij daarmee de 25e plaats in onze top 40. En eigenlijk werd hij op Hollywood 7 al bijgestaan door de oerversie, zeg maar, van The Time Benders. Namelijk bassist Peter Smit, van een ex-lid van de Houseband, sessiedrummer Tommy Bachman en toetsenist Otto Kooijmans, die zat in bandjes als Otka Dice en Hollander. En het nummer werd geschreven door Gloria Skradoff en Harry Lloyd. En dat zijn natuurlijk geen Nederlanders, dat hoor je zo. En ze werden het ook voor het eerst op de plaat gezet door John English. En toen was het nog een soft rock nummer. En dat werd door Alidas Hidding dus omgezet naar dit disco nummer.

Hollywood 7. Van Alidus Hidding en met zijn Timebenders treedt hij dit seizoen ook weer in diverse theaters op. Hier in het noorden, maar ook in de rest van het land natuurlijk. Jerry Demmers, Terry Hall, Neville Staples, Lyne van Golding, Roddy Radianton, Sir Horace Gentleman en John Bradbury. Die zijn vanaf 1977 betrokken bij het bandje The Coventry Automatics. De ene als muzikant en de andere als roadie. Na een tijdje wordt de naam veranderd in de Coventry Specials. En ondertussen leren alle leden een muziekinstrument bespelen en noemen ze zich uiteindelijk de Specials a.k.a. also known as. In 1979 hebben zij hun eerste hit met Gangsters. Hun muziek is een moderne versie van de Jamaicaanse ska-muziek en dat is dan weer de voorloper van de reggae. In 1981 hebben ze een hit met Ghost Town en dat gaat over de relletjes in de Engelse steden destijds als protest tegen het beleid van de toenmalige regering en van Margaret Thatcher. Daarover gaat dit Ghost Town.

0: En zo brengen de specials met deze onheilspellende geluiden bij ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. En we beginnen bij vanavond om 11:15 op BBC 2. Weather Hits at the BBC. Met beelden van nummers die iets met weersomstandigheden hebben te maken. Zou je dan kunnen denken aan bijvoorbeeld Ain't No Sunshine van Bill Withers. Maar ook Why Does It Always Rain On Me van de band Travers. Dan gaan we naar de zondagavond toe. 11:00 BBC 2 ook. Later with Jules Holland. En daarin optredens van zangeres Ellie Goulden. Singer-songwriter Mitski. De band Pigeon. Rapper Wesley Joseph. En de band Westside Cowboy. En verder praat Jules Holland aan de piano met jazz-icoon Country Pine. Courtney Pine heet die man. En Simon Le Bon natuurlijk van Duran Duran. Dan de woensdagavond op NPO 1, 7:05. Bloed, zweet en tranen documentaire waarin Samantha Steenwijk, Karel Karajnhoff en zanger Amar praten over André Hazes liefde voor de blues. En volgens mij is dat een herhaling. Dan gaan we naar de donderdagavond toe. Hebben we het weer over BBC 2. Hebben we het over 10:00. Alive in 10 Pictures met Britney Spears. Documentaire over hoe zij vocht over de controle over haar muziek, over haar leven en over haar image. En ze sluiten aan om 11:00 op BBC 2 met Britney at the BBC. Met beelden van haar optredens in diverse BBC-programma's. Dan de vrijdagavond om 8:20 op NPO 3. Toppers in Concert 2025. Gerard Joling, Jeroen van der Boom, Jan Smit en René Vroger worden daarin bijgestaan door Mart Hoogkamer, Emma Heesters en Wolter Kroes. En ook dat is een herhaling. Dan hebben we altijd natuurlijk nog de zender Arte. Om 10:30 op vrijdagavond. Queen, We Are The Champions. En dat is een docu over het ontstaan. En de status van dit nummer. Hoe het ontstaan van We Are The Champions. En hoe dat uitgroeide tot de, zeg maar, de grootste sporthymne aller tijden. En dan hebben we nog een programma bij Arte. Om 11:55. The Cure Anniversary. Live in the Hyde Park. En dat is een optreden ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan. Maar dat was al in 2018. Maar ze laten wel alle grote hits van The Cure zien. Tot zover onze muzikale tv-tips voor de komende week.
1: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
0: En die gaat terug, wij zitten eigenlijk qua Muziekarchief in het jaar 1981. Toen hadden rappers als Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, Curtis Blow en Sugar Hill Gang natuurlijk wel al rap-hits gehad. Maar er was nog nooit een hit gescoord met een popnummer met daarin een rap. Dat lukte in 1981 wel met Rapture van Blondie. Debbie Harry deed de rap, maar dan wel met een onzinnige tekst zoals Man from Mars Eating Cars. En de meeste rappers die maakten natuurlijk ook gebruik van disco en soul nummers, maar Rapture had echt originele muziek. Het werd in Nederland een hit, het bereikte in Engeland de top 10 en in Amerika stond het zelfs op plekje 1.

En zo maakt Blondie een hele reis in de muziekgeschiedenis. Als je dit vergelijkt met Denise. Denise, waar ze ooit mee begonnen. Dan is toch wel heel wat anders. Ja, maar goed, de band moet zich blijven vernieuwen. Dat dachten zij in die tijd ook. Als de broers Clemens en Huub de Lange na vele wereldreizen in 1979 terug zijn in Nederland, zitten ze eigenlijk een beetje op het doodspoor in hun leven. Wat gaan we dan doen? Nou, ze besluiten dan een band te beginnen. Met als zangeres de ex-verpleegster Heidi Helder en drummer Harm Bieger. En ze noemen die groep De Mo. En het geluid van die Delftse groep, want daar kwamen ze vandaan uit Delft, werd bepaald door de dansbare sound van allerlei elektrische piano's en synthesizers. En de melodie die werd vaak aangegeven door de fagot en natuurlijk de stem van Heidi Helder. En nou, hun eerste single Nancy, die blijft nog steken in de tipparade. De opvolger Fred Astaire wordt wel een hit. Dat bereikte hier in Nederland de 18e plaats in de top 40.

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En soms heb je van die nummers die denken, ja, die kennen we hartstikke goed, die wordt veel gedraaid enzovoort, maar die komt dan niet verder dan de tipparade. We hebben het er al vaak over gehad. Ik heb er weer eentje gevonden. Loud Music in Cars kwam niet verder dan de tipparade hier in Nederland. Ik zei dat, het is toch een lekker aanstekelijk nummer. Het wordt gezongen en gespeeld door gitarist-zanger Billy Bremner uit Schotland, Aberdeen om precies te zijn. Hij speelde onder andere samen met Dave Edmondson, Nick Lowe. Verder speelde hij een tijdje in The Pretenders. Zijn solo-carrière wou op dat moment nog niet echt op gang komen en daarom besluit Billy Bremner maar te verhuizen naar Los Angeles om daar dan als sessiemuzikant aan de slag te gaan. Later deed hij hetzelfde in Nashville en speelde hij met en bij diverse artiesten zoals Carlene Carter, Neil Innes, Phil Avery, Elvis Costello en de band Foreigner. Midjaren 90 verhuisde hij vanuit Amerika naar Zweden. En daar werkte hij en speelde hij met de rock'n'roll groep The Refreshments. En ook bracht hij daar nog soloalbums uit en speelde hij in de band Trouble Boys. En die komen uit Stockholm. En hij schijnt er nog steeds te wonen volgens mij, maar niet helemaal zeker. Hij is inmiddels 79 en bracht nog 2 jaar geleden nog een live album uit als soloartiest. Hier is die met Loud Music in Cars, Billy Bremner. Loud Music.

Jawel, jawel. We kunnen ze nog steeds wel bij horen komen, hè? The Cars met The Loud Music. Billy Bramner was dat. We gaan naar Phil Collins. Die is al in de beginjaren 80 natuurlijk erg succesvol met zijn solo-carrière. Maar in 81 start zijn band Genesis hun eigen platenlabel, Duke Records. En naast Collins bestond Genesis toen alleen nog maar uit Mike Rutherford en Tony Banks. En op dat Duke-label wordt dan natuurlijk ook de volgende Genesis-LP gereleased. En dat wordt Abacab. En op dat album is ook de legendarische blazerssectie The Memphis Horns van de Earth, Wind & Fire Band te horen. Het album, de gelijknamige single, wordt een wereldhit. En de titel verwijst naar de verschillende delen van het nummer A, B en C. En bovendien staat die B dan voor Tony Banks en de C voor Phil Collins. En dat zijn dan de beide componisten van dit nummer weer. Hier is Abacab.

Tot zover Genesis met Abacab uit 1982. We vervolgen de uitzending met View from a Bridge van Kim Wilde. Het werd haar vierde top 10 hit hier in Nederland na Kids in America, Checkered Love en Cambodia. En dat terwijl ze nog nergens live had opgetreden. Ze beperkte zich tot dat moment tot videoclips en tv-optredens. Pas eind 82 gaat ze voor het eerst op tournee door Europa, waaronder door Duitsland. En daar krijgt ze dan ook haar bijnaam, The Bardot of Rock.

The View from a Bridge. Dat was natuurlijk Kim Wilde, een van die vele hits die zij produceerde. En dan kijk ik naar de klok en dan hebben we nog net tijd voor een leuk toegifje. Dan hebben we de band The Buggles voor uitgezocht. En die zijn natuurlijk vooral bekend door hun grootste hit Video Killed the Radio Star uit 1979. De band begon al in 1977. En begin 1980 hadden ze hier nog een hitje met Living in the Plastic Age. Afkomstig van het gelijknamige album. In 82 hebben ze nog een hit hier in Nederland. Die gaan we voor je draaien. Afkomstig van hun tweede album Adventures in Modern Recording. Hier is het prachtige Lenny.

0: nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals, maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks, omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: na het nieuws van 12 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouche heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouche. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Stewtime met Martin van der Laan.
2: Hi, this is Ags Connolly and you're listening to Stewtime with your host Martin van der Laan.

Weer zaterdag en 12 uur geweest, dus tijd voor Stewtime bij RTV Go, de lokale omroep van het Oldambt. A la Jerry Lee Lewis begonnen we aflevering 478 vandaag. Alleen deden we dat niet met Jerry Lee Lewis, maar met de groep The Playtones. Een Zweedse band opgericht in 2008 in Kallinge, die rock'n'roll in de stijl van de jaren 50 speelt. Ja, in hun muziek klinkt naast de rock'n'roll ook de rockabilly door. En voor 2008, toen ze de naam veranderden in dat wat ik daarnet zei, de Playtones, noemden ze zich Bopin' Steve and the Playtones. En onze opener, die kwam uit 2019, werd op het Attentia-label uitgebracht en je hoorde de titelsong I Had a Real Good Time. En wij hopen dat je bij de laatste plaat van de show zo rond de klok van tweeën tegen jezelf zegt I Had a Real Good Time. Vandaag in deel 1 weer een album van de week. En dit keer is het het 79ste album van Willie Nelson, Dream Chaser. De Twin Song is van Pieter Groenhagen met als onderwerp tranen. Ja, ook die vloeien in dit programma, maar dan figuurlijk hoop ik. We gaan ook weer toeren door de US of A in ons blok On the Road 2. En we hebben nieuw werk van Marco Bartoccioni, Danielle Nicole, Jan Terkstra en Koen Valen. Met de laatste hebben we twee mooie homegrown momenten. Oftewel, we zijn dan in eigen land. Eerst door met een song die werd geschreven door Miranda Lambert en Ella Langley. Het verhaal achter de plaat: tijdens een schrijverssessie vroeg Langley aan Lambert naar een gerucht dat ze ooit een kangaroo als huisdier had gehad. Lambert vertelt dan dat ze door de politie was aangehouden in een auto met een Texaanse kenteken. Met een hond op de achterbank en de kangaroo op de passagiersstoel. Langley grapte toen: She's from Texas, you can tell. En deze zin was meteen de inspiratie voor de openingszin en de start van een liefdeslied over een man die vertrekt voor een vrouw uit de Lone Star State, jawel, Texas. Bij het uitkomen van de single, en dan gaan we terug naar 17 oktober 2025... was het direct een song die werd omarmd en veel is gedraaid. Wij doen het vanavond. Ella Langley. Nou, vanavond doen we wat anders. Eerst maar vanmorgen zo rond de middag. Want we zitten tenslotte tussen 12 en 2. Ella Langley, Choosing Texas.

0: This is Danny Mac, the Cement City Cowboy from Vancouver, Canada, reminding you that you're listening to Real Country Radio.
1: Ja, je luistert naar Real Country Radio. Je hebt geluisterd naar Stu Time en naar Ella Langley. En we gaan door met ons eerste moment waarvan we zeggen, die komt uit eigen land en die noemen we dan ook wel homegrown. Jan Terkstra, zanger, gitarist, liedjeschrijver, scriptschrijver en acteur. Schreef onder andere teksten voor Marco Borsato, Maan, Tabita, Merel, De Kast, Volumia en ik zou nog even door kunnen gaan. Vrijdag 20 maart, jongstleden, was de release van zijn Nashville Dreaming. Schreef het samen met Marcel Visser van de band The Roads. Het is een lekkere country pop song die enigszins is gebaseerd op Terkstra's eigen reis naar Nashville. En dat is dan alweer een paar jaar geleden.

Ja, we dachten even dat de man die ik had aangekondigd, Jan Terkstra, er helemaal klaar voor was. Maar op het laatste moment, ja, kan er iets gebeuren. En dan moet je eventjes, weet je wel, flexibel zijn. En dat deden we in dit geval. En Willie Nelson was niet te beroerd om alvast een liedje te laten horen. Dus, je hebt al iets gehoord van ons album van de week, die 29 mei jongstleden uitkwam. En dat een maand na zijn 93ste verjaardag. Zijn 79ste album, zei ik bij de inleiding. En in totaal bracht deze man 156 albums uit. Ja. Aanvankelijk wilde de carrière van Willie niet zo lukken. Die werd geboren in Abbott in Texas. Maar met zijn zusje groeide die samen op. Papa en mama waren al vroeg uit beeld. En ze groeiden dus verder op bij opa en oma. En dat was in Fort Worth in Texas. Kleine succesjes, maar vooral teleurstellingen bij de eerste schreden op zijn muzikale pad, dat hem toch uiteindelijk een prachtige carrière zou opleveren. Anderen, zoals Ray Price, Farron Young en Patsy Cline, zongen zijn teksten en scoorden er hits mee. Uiteindelijk komt Nelson in Austin terecht en daar gaat de zon niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk voor hem schijnen. En kan hij zijn eigen muziek maken en uitbrengen bij het Columbia Record Label. En dan wordt het country muziek beïnvloed door rock'n'roll, jazz, swing en folk. En we hebben je er al eentje laten horen. Je hoorde namelijk Wonder What I'm Gonna Do. Ja, en ik denk dat je die vraag wel eens gaat stellen als je 93 jaar bent geworden. Wat brengt het leven mij nog? Wat wil ik nog? Wat kan ik nog? Nou, voorlopig hoop ik dat hij nog heel veel mag doen. Eerst is hier nog een volgende track. Hier is Willie Nelson van zijn album Dream Chaser met After All.

Fijn om te weten dat je niet wordt vergeten. After All, jawel. Een tweede track van dat heerlijke album van Willie Nelson, Dream Chaser, ons album van de week. En wil je nog meer horen?

Jan Tekstra samen met Marcel Visser van de Road Band schreef die dit lied Nashville Dreaming. En gelukkig hebben we het helemaal aan je kunnen laten horen. En hadden daarmee ons eerste homegrown moment en gaan door met een tweede. Koen Vaal, een country-artiest uit Steenbergen, Noord-Brabant. Geïnspireerd door artiesten als The Eagles, George Strait en Willie Nelson. Hoe toevallig wil je het hebben vandaag? Hij begon in 2020 aan de Rock City Institute. En die bevindt zich in Eindhoven, waar hij 3 jaar later met diploma vertrekt. In 2024 doet hij mee aan Holland's Got Talent en brengt het tot de halve finale. Koen debuteert met de single Hate Me. En nu is er een nieuwe Steady on the Gun, waarmee hij een volgende stap zet in het leven van zijn American Dream, met Nashville als uiteindelijk doel. Maar misschien kan het beter Austin worden als ik kijk naar de carrière van Willie Nelson. We gaan het zien. Koen Vaal, Steady on the Gun.

Ze werd op 20 juli 1983 in Kansas City, Missouri geboren in haar titeloze solo-debuut. EP was en kwam uit op 10 maart 2015 op het Concord Record Label. En dan heb ik het over Danielle Nicole. Ze raakte geïnspireerd door de blues na een optreden van Etta James. En de rest, zeggen we dan, is geschiedenis. Zij heeft een nieuwe single uit en die draaide we titel Tug on War. Een term uit het touwtrekken. En die schreef ze voor een ieder die het zat is om in een relatie te zitten met één richtingsverkeer. Je moet tenslotte met je tweeën aan de relatie werken, oftewel aan het touw trekken. Nogmaals, Tug on War, Danielle Nicole. En dat brengt ons bij onze twin song. Bitter They Are, Harder They Fall. Onze één eigen twin song. Die werd geschreven door Larry Gatlin in 1973. En werd toen ook in dat jaar voor het eerst opgenomen door Dottie West voor haar album If It's All Right With You, Just What I've Been Looking For. Een heerlijke lange titel. Later zou het ook worden opgenomen door onder andere Elvis Presley. Vandaag hoor je de opname van Larry Gatlin samen met zijn Gatlin Brothers, en zij namen het op voor hun Monument album uit 1973 met als titel The Pilgrim. En de twin uitvoering die komt van een dame, Amber Digby. In 2006 verscheen op het Heart of Texas label haar album Here Come the Teardrops. En dat is precies waar onze twin song over gaat. Bitter They Are,

0: Tot zover ons zakdoekenmoment in de show. Bitter they are, harder they fall, een lied over tranen. Ja, die vloeien soms. Heb je ook een idee voor een twin song? Laat het weten via info@rtvgo.nl en dan ter attentie van Stewtime. Ja, en op de zaterdag tussen 12 en 2 luister je live naar dit programma. Maar past er een keertje niet? Niet getreurd. Via www.rootsparadise.com kun je ons in de loop van de week ook gewoon nog eens een keertje opzoeken en het hele programma nog eens op je gemak beluisteren. Brengt ons bij ons on the road moment. Ja, de auto staat voor. De kaart lag weer op tafel en de souschef stippelde de volgende route voor ons uit. Beginnen in Harlington Wood met Ben Bedford. En deze song is te vinden op zijn 2012 album What We Lost. En daarna reizen we door naar Portland met als reisleider de Dorina Harvey Band. Op hun indie-album uit 2023 met als titel Waves of Home vond de souschef een ode aan Portland. En we sluiten af in Rappahannock County en dat ligt in Virginia. Het komt van Brookie Wells, een 2009 in eigen beheer uitgebracht album met als titel In My Pocket. Ik zou zeggen, riemen vast en geniet van de rondreis door de US of A.
1: We crossed the reservation line a little afternoon.

Tot zover onze rondreis door de US of A. Ik heb nog een mooie blues voor je met als titel No Way Back. Er is geen weg terug. Je kunt slechts proberen om zo goed mogelijk met de gevolgen van je handelen om te gaan. Hier is Marco Bartaccioni, No Way Back.

Marco Bartaccioni van zijn 7 talent liedjes album met als titel Bartok hoorde je No Way Back. De laatste van het eerste uur is een homegrown moment en komt van de groep René met 2 A's en de band The Alligators. Zij nemen ons mee terug naar Memphis, Tennessee. Graag tot straks voor deel 2 van je muzikale lunch hier bij RTV Go.

0: 1 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Stuwtime met Martin van der Laan.
2: Hi, I'm Max Connolly and this is Stuwtime with the best in Americana, roots and country music.

When I See You. Welkom terug bij Stiltime, je muzikale lunch. Tot twee uur doen we nog een greep in de muzikale grabbelton. Met daarin mooie Americana, roots en country muziek. Als eerste van het laatste uur hoorde je de groep T.T. T.T. Grace. In 2003 besloten drie 14-jarige jongens een rock'n'roll band op te richten in het kleine Zweedse stadje Nynäshamn. Krong Production Management contracteerde de jongens in 2005 onder de naam T.T., oftewel The Tributes. De drummer wisselde en een gitarist en pianist sloten zich aan bij de band. En sindsdien is de bezetting onveranderd. Ze hebben in de loop der jaren honderden optredens in Zweden gegeven, twee demos opgenomen met zowel eigen nummers als covers. En in 2009 kwam hun eerste album Original uit. Met, je hoort het al heel goed, Original, oftewel uitsluitend eigen nummers. Ons album kwam uit 2017 uit op het Attentia label. Let me in, let's rock and roll. En wij draaiden, zoals gezegd, When I See You. In deel 2 nog twee tracks van ons album van de week. Willie Nelson's heerlijk album Dream Chaser. Verder nog een mooie twin song met ook een homegrown randje daarover straks meer. Kan je de titel wel alvast verklappen? Child of the Wild Blue Yonder. We vergeten ook vandaag ons eerbetoon aan de Dutch country muziek niet. En we staan kort stil bij Zomerfolk van Rapalje in het Stadspark op 6 en 7 juni aanstaande. Nieuw werk is er van Daryl Mosley, Jesper Lindell en de Brunswick Sounds, Johnny Delaware en ook Mike Richmond komt voorbij. Eerst door met Radney Foster. Lekker up tempo van het album Red Hot and Country is hier. Close up the honky tonk.

Ja, misschien komt de geliefde bij me terug als het café dichtgaat. Want daar bleef die dus wel erg vaak hangen. Wie weet. Rodney Foster, Close Up the Honky Tonk. En dat brengt ons bij ons eerbetoon aan de Nederlandse countryartiest, met vandaag aandacht voor twee bands. Straks de groep The Spokane Chiefs. En dat is een Indian tribe, een Indianenstam uit de oostelijke helft van de staat Washington, en waarvan de naam Spokane zoveel betekent als Children of the Sun, ook wel Sun People genoemd. Zij speelden deze band folk en country muziek, met in de band op akoestisch gitaar Robert van Voorden, bas Jeroen Koning, drum Tjeerd Kladbeek en zang Tjebbe Borggreven. Hun lied I Can't Love You Better won die SCPO Award voor Best Written Song, en die is te vinden op het album Tears Upon the Desert Ground uit 2002. Op dat album ook het lied dat we je straks willen laten horen, met als titel Fly On. Maar we gaan beginnen met de groep Dixie Aces en hun album The Early Years. Deze Limburgse formatie speelde doo-wop, rock'n'roll, rockabilly en country muziek. Ze waren vele jaren actief met in hun midden zangeres Terry White, die onder haar eigen naam ook drie soloalbums maakte. De groep maakte zelfs nog een doorstart nadat ze uiteindelijk dachten te moeten stoppen. Maar ook de doorstart bracht uiteindelijk geen geluk. Toen gingen dus de stekkers er definitief uit. En daarom koos ik misschien heel onbewust wel heel toepasselijk vandaag voor deze. De Dixie Aces, No More Running Around.

tot zover voor vandaag ons eerbetoon aan de Dutch country scene. Dat brengt ons bij een festival vandaag en morgen in het Stadspark in Groningen. Het Stadspark viert overigens zijn 100-jarig bestaan. Is er weer zomerfolk voor de 12e keer georganiseerd door de folkgroep Rapalje. Ja, deze band die binnen- en buitenland aandoet en ook op het festival bands uit binnen- en buitenland verwelkomt. Verder is er natuurlijk ook iets te eten en te drinken. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang en er zijn diverse workshops. De volgende band die treedt dit weekend niet op, maar heb ik voor vandaag meegenomen om je misschien nog even in de sfeer te brengen van. En wie weet besluit je dan ook straks nog na tweeën om af te reizen naar dat stadspark in Groningen. Hier is de groep Fiddler's Green en hun The Bark Song.

Fiddler's Green en hun The Bog. En dat allemaal om je misschien wel in beweging te krijgen. Want wees nou eerlijk, kun je bij deze muziek nou stil blijven zitten? De voeten moeten toch of de vingers wel wat trommelen. En misschien ook wel dat je denkt van hé, ik wil er toch bij zijn. Dan reis je af en wens ik je veel plezier bij het Zomerfolk in het Stadspark in Groningen. Vanmiddag begint dat allemaal en ook morgen. Mooi. Wat is ook mooi? Nou, om als je zou willen reageren op dit programma, je hebt misschien een idee voor een song, een vraag, je hebt een idee voor een twin song of iets anders, doe dat via info@rtvgo.nl ter attentie van Stewtime. En ik zeg het vaker en ook nu nog maar even, mocht je onverhoopt tussen 12 en 2 op de zaterdag niet kunnen luisteren, geen probleem, de hele week kun je ons ook volgen via www.rootsparadise.com. En dat brengt ons bij onze twin song Child of the Wild Blue Yonder. De schrijver van het lied, John Hiatt, heeft zich daarbij misschien, bedacht ik van de week, wel laten inspireren door het lied Into the Wild Blue Yonder van de Amerikaanse luchtmacht. De titel Child of the Wild Blue Yonder laat zich, denk ik wel, vertalen met een omschrijving als avonturier, een dromer. En dat past dan ook wel weer bij John Hiatt. De song is de lead single van het door A&M in 1990 uitgebrachte album Stolen Moments. Het homegrown, oftewel het Nederlands tintje, komt van Ilse de Lange. Ze is een groot bewonderaar van John Hiatt en ze kwam in 1999 met haar album Dear John. En dat was en is niemand minder dan John Hiatt. Met daarop haar uitvoering van diverse John Hiatt-songs, waaronder Child of the Wild Blue Yonder. Hier zijn ze. Eerst John Hiatt en daarna Ilse de Lange.

Child of the Wild Blue Yonder. Ja, twee keer. Eén keer in de uitvoering van John Hiatt. En dit was natuurlijk Ilse de Lange. En dat brengt ons bij ons album van de week. Maar aangezien we niet alles kunnen draaien in het programma wat eruit komt, doen we ook even een greep in de CD-releases. Zo kwam Brand Cobb met zijn Live a Song, Write a Memory Volume 1. Grey Delisle en Les Green kwamen met Grey and Green. The Old Crow Medicine Show bracht het album Union Made en de Red Clay Strays deden het met een album waarvoor ze dankbaar zijn. Grateful. Jordan Lee King kwam met zijn King of the Bluegrass album en afsluitend Tyler Richards bracht zijn Unwind uit. En dat brengt ons bij Willie Nelson Dream Chaser. Twee tracks draaiden we al in het eerste uur. Het kwam uit 29 mei jongstleden, een maand na zijn 93ste verjaardag op het Legacy label. Country muziek beïnvloed door rock and roll, jazz, swing en folk. En die mix die hoor je ook op zijn 79ste album, uitgebracht op het Legacy label. 10 verhalen, songs staan er op dat album. Dat opent met de titelsong Dream Chaser. Een heerlijke terugblik, zo je wilt, een reflectie op zijn eigen leven, waarin het positief in het leven staan doorklinkt. En dat laatste horen we ook in het lied We'd Make a Good Movie. Het meest besproken nummer van het album is misschien wel I Can't Read Your Mind. Een nummer dat hij samen met Bob Dylan schreef. Hun eerste samenwerking sinds Across the Borderline. En dan gaan we terug naar 1993. In het lied hoor je heerlijke slidegitaar en ook mooie mondharmonica. Met Developing My Pictures, ik denk niet voor niets de afsluiter van het album, laat Willie ons in de tekst en versregels ook weten dat zijn leven eindig is. Laten we hopen dat het nog ver weg is. Ja, tijdens het afluisteren ben ik een en al oor, maar ik ben ook al een heel lang een Willie Nelson fan. Het zijn de teksten over zijn relaties die hij bezinkt, de persoonlijke groei, maar ook het leven van een artiest die onderweg is. Het is ook zijn gitaar, Trigger, waarin hij door het vele spelen zelfs een gat heeft weten te slaan. En het is Willie's stem. Na de laatste klanken gaat mijn vinger naar de repeat-toets. Ik hoop dat jij dit album ook verder gaat ontdekken, want wij kunnen er slechts 4 draaien. 2 hoor je al en 2 staan er nu klaar. Straks het heerlijke Fly Away, maar eerst dat lied dat hij samenschreef met Bob Dylan. I Can't Read Your Mind.

the letters are too small. I guess you know what you mean.

Fly Away besluiten we het voorstellen van het 79ste album van Willie Nelson, Dream Chaser. Ja, en ik zei al, ik hoop dat je hem verder ook gaat ontdekken. En wat ik je ook kan laten weten, wel eens vaker gezegd, ik leg regelmatig wat cd's, albums aan de kant die in aanmerking komen voor de jaarlijst van 2026. En dit is er zeker één van. Tijd voor wat bluegrass klanken van Daryl Mosley. Het gaat om nieuw werk dat wederom door het Pinecastle label is uitgebracht. Het is het verhaal over een bioscoop met maar één zaal en dus ook maar één scherm. Hier is die One Screen Movie House.

waren even in Zweden, maar eigenlijk meer in Amerika, in de staat Alabama. Want daar staat niet alleen de Muscle Show Studio, maar ook de Royal. En in de laatste nam Jesper Lindell met zijn band The Brunswick Sounds het album Royal op. Een mooi eerbetoon aan het blues soul sound verleden van deze studio. Van dat album Royal hoorde je Which Way Did It Go. Nou, ik kan in ieder geval zien dat we de klok van 2 naderen. En nog wel wat moois voor je. Onder andere op 12 juni de officiële release van het album Without an Audience. Het zal worden uitgebracht op het Strolling Bones label. Het is van Mike Richmond en hier is zijn How Many More Times.

Four Times Mike Richmond. En ben je nieuwsgierig naar de rest? Blijf dan luisteren naar dit programma. Tijd voor het album Epilogue, The Cellar Tapes. Een postuum uitgebracht album met daarop songs uit de periode 1979-1984. En dan gaat het allemaal om werk van Don Williams. Here is Growing On Me.

Epilogue, The Cellar Tapes, Don Williams, postuum uitgebracht album... en daarvan draaiden we Growing On Me. Was dat de voorlaatste, dan betekent dat de souschef de laatste heeft klaargezet. Komt van het album On God's Time, dat op 24 juli... via het Normal Town label zal worden uitgebracht. Het draait daarbij allemaal om nieuw werk van folk-rockzanger Johnny Delaware. Wij kijken even mee in zijn glazen bol, de Crystal Ball... en zien dat op 13 juni aanstaande onze volgende afspraak is. En wil je erbij zijn, zorg dan dat je op tijd aan je toestel zit... voor een nieuwe aflevering van Stewtime hier bij RTV Go.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Gravel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Het is een Amerikaanse band bestaande uit 6 leden. En ja, die zou je ook kunnen kennen als Jefferson Airplane. Maar toen Paul Kantner in 1984 de band verliet, toen hebben ze de band omgedoopt naar Jefferson Starship. En later hebben ze dat gewoon Starship genoemd. En in 1985 scoorden ze een hele grote hit in Nederland met We Built This City. En wij draaiden zojuist Nothing's Gonna Stop Us Now. En ook dat was een groot hit in het jaar 1987, als ik me niet vergis. Even checken. Ja hoor, 1987 stond op het album No Protection uit het jaar. En die hoorde natuurlijk Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now. Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. En Plaatwerk is het programma van de grootste hit en de leukste gauwouwe. En ik heb nieuws voor je. Daar ga je de komende 2 uur naar luisteren hier op Groningen 1. En wat kun je verwachten? Nou, we gaan zo dadelijk muziek draaien van Olivia Dean. En de mama's en de papa's komen eraan, even als Erasure. Michael Jackson, dan zie ik de Kreuners staan. Elton John, die Erste Allgemeine Verunsicherung. Ook daar gaan we iets van draaien. Lips Incorporated, Lionel Richie, Aretha Franklin, Birdie en nog meer. Dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder en geniet van die grote hits. De leuke gauwouwe die we je brengen hier in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende band. Ja, ze hebben wereldwijd gigantisch veel hits gescoord. En daar hebben we eentje uitgekozen hier voor het programma Plaatwerk. En dat is Feel the Love. Ik heb het natuurlijk over 10cc.

De Mama's en de Papa's, zo heette deze band. En Monday, Monday, het is gelukkig nog een paar dagen voordat het weer zover is. Maar ja, dan moeten we er weer volop tegenaan, begin van de week natuurlijk. Goed, daarvoor draaien we Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En we begonnen met 10cc en Feel the Love. En we gaan nog even door in plaatwerk met een liedje over love. Erasure, hier zijn ze met Sometimes.

Onze eigen Haagse Anouk heeft ook een nummer uitgebracht die dezelfde titel draagt. Sacrifice, maar dat is toch iets heel anders. Elton John draaide we uit 1990 en dat heet Sacrifice. En dat was in de tijd een grote hit. Werd ook heel veel gedraaid op Radio 3, kan ik me nog herinneren. Daarvoor de Kreuners en ik wil je. Michael Jackson draaide met Wannabe Starting Something. We begonnen met Erasure en Sometimes. En we gaan even over naar de Duitse taal. En dat doen we met de Erste Allgemeine Verunsicherung.

was ooit de voorman van de Commodores. En solo heeft hij ook een flink aantal hits gescoord. Waaronder een behoorlijk wat romantische. En dit was er eentje van Stuck on You. Je hoorde Lionel Richie. Daarvoor in Lips Incorporated en Funky Town. En begonnen met Erste Allgemeine Verunsicherung. Een band in de tijd afkomstig uit Oostenrijk. En dat heette Baba Bankbeval. We gaan door in plaatwerk nu met muziek uit de film The Blues Brothers. Aretha Franklin en Fink.

Het is een man van vele ambachten. Hij was ooit melkboer, taxichauffeur. En het schijnt dat hij tegenwoordig buschauffeur is. Maar wij kennen hem natuurlijk vooral als zanger. Onze Groningse birdie en Mit Min ook dichter. Dat was denk ik ook wel een van de meest bekende nummers van hem. En daarvoor uit de film The Blues Brothers, Aretha Franklin en Fink. En zo dadelijk gaan we er even uit voor reclame nieuws en reclame. Daarna deel 2 van Plaatdek, dus hou hem gewoon hier. Tot aan het nieuws draaien we La Bionda en One For You. One for

0: 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dan blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de Arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Het is een nummer afkomstig van het meest succesvolle album van deze band. En dat is natuurlijk Brothers in Arms uit 1985. En ja, op 29 november van dat jaar, 1985 dus, werd dat nummer wereldwijd op single uitgebracht. En het werd ook wereldwijd een hele grote hit. Dire Straits hoorde je. En Walk of Life. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Komende uur is dat het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hit en de leukste gauw ouwe. En wat heb ik voor je in petto het komende uur? Nou, we gaan straks Sol Mieux draaien. Even als de Hepstars, Mink DeVille, Rufus en Chaka Khan zie ik staan. Boudewijn de Groot komt voorbij. Even als Nick Kamen, Peter Held, Stacey Lettyshaw, Maroon 5, Dave Edmonds, Normaal zie ik op een lijstje staan. Even als ILO, oftewel The Electric Light Orchestra. En dan zie ik ook nog Helen Shapiro staan. Dus dat beloof wat het komende uur. Ik raad je dan ook weer aan om er even lekker voor te gaan zitten. Zet je radio tikkeltje aan er en geniet van die grote hits. En leuke gauwhouden die we weer brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook, het volgende nummer is van een Nederlandse band. Werd opgericht in 1974 en bestond in de basis vooral uit tekstschrijver Henk Hofstede, Rob Kloet en Robert-Jan Stips. En ja, we kennen ze natuurlijk als een band genaamd De Nit. En wat is eigenlijk het Engelse woord voor neten? Ja, hoe kom je op die naam, zou je zeggen? Goed, we gaan een van hun hits draaien. En dat is natuurlijk In the Dutch Mountains. Die zijn De Nit. Plaatwerk.

is een band afkomstig uit Zweden. Die werd opgericht in 1963. En ja, dit nummer stamt uit mijn geboortejaar 1966. Ik denk dat het wel hun grootste hit is. En ze hadden nog een bekende bandlid. Dat was namelijk de toetsenist Benny Andersson. Jawel, die we later kennen van de band ABBA. Uiteraard de Hepstars hoorde je met Sunny Girl. Daarvoor draaide muziek van dit moment. Sommieux, Morning, The Knit draaiden we daar weer voor. Met de Dutch Mountain. En dit is er eentje van Ming DeVille, Spanish Straw.

0: het is een jongen die vooral bekend werd als model voor de Levi's reclame voor een stonewashed spijkerbroek die hij uittrok in een wasseret om hem te gaan wassen. Dat kun je vast nog wel herinneren. En later brak hij door als zanger met de hulp van Madonna. Want zij zong in het achtergrondkoortje van Each Time You Break My Heart. En dit was een hit in 1990 voor deze jongen. Nick Kamen heet hij en I Promised Myself. Daarvoor Boudewijn de Groot en Testament Rufus en Chaka Khan. En zij zong een nummer waar denk ik best veel mensen helemaal op uit hun dak zijn gegaan op dansvloer in de discotheek in de jaren 80. Ain't Nobody en Ming DeVille zat daar weer voor met Spanish Stroll en door in plaatwerk nu met een van de grote hits van de jaren 70. Deze is van Peter Held en Rosen ohne Dorn.
1: Weil dir ein anderer sagt, sie passt nicht gut zu dir.

Maroon 5 en She Will Be Loved. Daarvoor zat Stacey Lettyshaw Jump to the Beat. En daarweer voor draaiden we een plaatwerk Peter Held uit de jaren 70 met een nummer wat zelfs in Nederland een groot hit was. Rozen ohne Dornen. En door in plaatwerk nu met Dave Edmonds en I Hear You Knocking.

is een echte klassieker. Helen Shapiro, Queen for Tonight. Daarvoor draaiden we Normaal en Heidi. We begonnen met Dave Edmunds, I Hear You Knocking. En wat gaat dat toch ongelooflijk snel, die twee uurtjes. We zijn alweer aan het eind van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Bij deze nodig ik je uit om dan opnieuw te komen luisteren. En de laatste is van ELO en Mr. Blue Sky. Tot volgende week.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jette. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon, maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. En volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de 2K in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
2: Hallo, hallo.
3: Ik ben gelicenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: Brandon Hart, hoorde je Free Your Mind hier op je zaterdagavond. En het is weer net iets over 6. Week 23, jaargang 6, seizoen 6, aflevering 260. Ook met een 6.
1: Oh, ja, 6 juni. 6 juni is 6-6.
0: Ja.
1: Ja, 6, seizoen 6, aflevering 260.
0: Ik vroeg al hoe gaat het
1: met 6-7.
0: Volgende week.
1: Hoe ga je? Ja, goed. Met jou?
0: Ja, goed.
1: Het is iets droger dan de afgelopen dagen. De temperatuurtje is iets fijner.
0: Gaatje of 20.
1: Ja, dus komende week. Spannend, dacht ik, hè, voor alle eindexamen.
0: Is dat zo?
1: Leerlingen, volgens mij krijgen die deze
0: week. Ik ben helemaal in een WK-bubbel al.
1: Oh,
0: voor
1: ja.
0: Mijn gevoel.
1: Ja, je ziet er ook een beetje oranje uit.
0: Ja, hè?
1: Te veel oranje
0: bitter
1: gedronken,
0: denk ik. Donald Trump.
1: Ja, make orange great again. Yeah, we're gonna make orange great again. Wat kun je van ons verwachten naast onze vaste items? Heel veel leuke muziek. Dat is het. En dan gaan we naar luisteren. Saida.
0: Ja, Can't Stop.

against that. Don't wanna stop against that.

Don't wanna stop. I can't stop. Don't wanna stop. I can't stop.

0: Weet je wat wij ook wel kunnen doen trouwens, over 2 weekjes? Dan gaan we een hele WK-uitzending maken met alle oranje hits van de afgelopen jaren.
1: De nieuwste en de laatste dan doen?
0: Gewoon de allerleukste.
1: Dat zijn er niet zoveel.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Ik ken er zo een paar opnoemen.
1: Ja, een paar. Dat is 2, hè?
0: Nee, ja, nee, wel meer dan 2, hoor.
1: Ja, we houden van oranje.
0: WK, EK-hits.
1: Ja, dat zijn er niet zoveel.
0: Jawel.
1: Nederlands? Nee, dat zijn er niet zoveel. Nee, man. Nou, je moet van de laatste jaren moet je hebben. Je komt uit bij Wolter Kroes.
0: Ja.
1: André Hazes. Wolter Kroes, André Hazes.
0: Je hebt left, right.
1: Ja, die is nieuw.
0: Links, rechts.
1: Die is nieuw. Samuel Welt is nieuw. De Nacht Casanovas is nieuw. Gerard Joling is nieuw. De 24 versies van Wolter Kroes.
0: Balliman heb je nog van 2 jaar geleden.
1: Ja, we gaan zo. Lijkt me wel goed. Want het is nu de 6e.
0: Ja,
1: eerste spelen
0: ze
1: volgende week.
0: Vrijdag. Dus dan moet het volgende week al, ja.
1: Och, donder. Begint dan het WK al?
0: Volgende week al. Woensdag.
1: Ik moet nog.
0: Wanneer begint het WK eigenlijk? Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst gaan we naar Jongerencentrum Spoor in Winschoten. Want die is gewoon voor je geopend. En wil je weten wanneer en of welke activiteit er allemaal op stapel staan? Check dan even de socials of app even met Aten of met Rens via het nummer 0611920677.
1: Of stuur even een DM'tje.
0: Uit mijn hoofd gewoon.
1: Onze jongerencentra zijn ook voor je geopend. Wil je weten wat, waar en wanneer? Check welzijnwesterwolde.nl voor het rooster van deze centra en ook de activiteiten.
0: Ja, Club Limbo in Emmen bezoek je vanavond voor Dungu of jo,
1: zo.
0: En Don Espresso. En dat allemaal vanaf 11 uur.
1: De slag om Bourtange vandaag en morgen nog in en rondom de vesting met kanon en musketgebulder.
0: Mountos Westerwolde Wandfestival, Wandelfestival in Sellingen 7 juni. En met deze dag verschillende afstanden die te lopen zijn.
1: Lentefair in Ter Apelknal morgen van 10 tot 4 uur. En dat vanaf akkerbedrijf Slegger 10.
0: Oldtimer Special Car in Vlachtwedde op 11 juni. En dat alles rond de blokker.
1: Let op.
0: Bakken.
1: En deze middag ook een K-pop dance event waar je voor op kunt geven via info@retrocars.eu.
0: En een gehele WK volg je live bij Sportsbar De Dribbel. En dat op 12 juni. En er zijn nog kaarten.
1: Snow Patrol komt naar het Stadspark in Groningen. Dat op 12 juni. En er zijn nog iets kaarten. En ik ben erbij volgende week.
0: Kijk, en de landbouwbeurs in Vlachtwedde is terug volgend weekend. En dat 12 tot en met 14 juni op het evenemententerrein.
1: Een rommelroute in Ter Apel met van alles te koop en te halen aan de Dr. Bekenkampstraat. En dat op 13 juni.
0: In Emmen het Hello Festival. En dat ook volgend weekend op 13 juni. Met onder andere La Fuente, Crisscross Amsterdam, Ronnie Flex en heel veel meer op deze dag.
1: Een pubquiz in Café Carambol Winschoten en dat op zondag 14 juni om 7 uur.
0: Ja, en die zondag ook Nederland tegen Japan, de eerste WK-wedstrijd van Nederland. En dat om 10 uur in de avond.
1: En dat voor de agenda van deze week gaan wij luisteren naar muziek. We gaan luisteren naar een nieuwe IJspa featuring Becky G. Lemonade.

0: Ja, en dan beginnen wij met onze Game Top 5 van week nummer 23. Onderaan de lijst vinden wij Yoshi en de Mysterious Book. Voor de Switch 2, sorry. Ik wou zeggen 6
1: of 2. Ja, sorry. Op nummer 4 in onze lijst van meest verkochte games, Tomodachi Live Living, ook voor de Switch 2.
0: Op nummer 3 Mario Kart 8 Deluxe, en deze is voor de Nintendo Switch.
1: Ook voor de Switch 2. Op nummer 2 Pokémon Pocopia. En we hebben een nieuwe nummer 1.
0: Ja, 007007 hoor je. First Light voor de PlayStation 5.
1: De bioscoop top 5 van deze week, week nummer 23.
0: Onderaan de lijst, op nummer 5, de film In the Grey.
1: Obsession vinden we in onze lijst terug. Op nummer 4.
0: The Devil's Wears Prada 2 op nummer 3.
1: Gezakt van 1 naar 2, de film Michael op 2 dus.
0: Ja, die gaat ervan uit dat dit een Star Wars film is. De Mandalorian en Grogu.
1: De Spotify top 5 van deze week, week nummer 23.
0: Op nummer 5, Robert van Hemert en Donnie met Moet dat nou?
1: Noah No, Lil Kleine op nummer 4 met Ewa Safi.
0: Kevin Roxy Dekker, jij hebt mij.
1: Op nummer 2, Idly, Ronnie F. Frenna met Populair.
0: Ja, en dat kan maar één en nummer 1 zijn, hè?

0: Het is een soort bye-bye.
1: Ja, bye-bye.
0: Dat is het eigenlijk. Justin de Wereld met Cheerio, nummer 1 van deze week. En dus ook, ik twijfel of dat ik... Ik heb eigenlijk vorige week met mijn grote moffel gezegd...
2: Dat het de
0: zomerhit wordt.
2: Ja, je twijfelt,
0: het kan de zomerhit worden, maar we hebben pech. Want het WK is natuurlijk volgende week aanstaande. En gisteren, helaas staat hij niet in onze lijst voor vandaag... maar gisteren is het nieuwe nummer van Robert van Hemert.
2: Die is binnen voor volgende week.
0: En ik ga ervan uit
2: dat
0: hem wel eens kan worden. Hij is namelijk heel erg onbewust een beetje een WK-hitje.
3: Wist je dat je...
2: Voordat we daar naartoe gaan. Ja. Ken jij die Jorike Jorine Sterken?
0: Ja. Ze heeft de Cheerio in Turkers.
2: Ja. Dus je bent niet bij, je wou Turks zeggen, hè? Ja.
0: Marokkaans, maar
2: toch. Hoe jij dat broer je zo? Ontario! Wist je dat? Jorie, ja, dit is wel een beetje luguwe. De koninklijke marechaussee heeft vorige week zaterdag... tijdens een grenscontrole op de A67 ter hoogte van Venlo... een opmerkelijke vondst gedaan... In de kofferbak van een Duitse auto lagen namelijk meerdere urnen met werkelijk menselijk as. De twee inzittenden zijn dan ook aangehouden. De marechaussee vroeg de bestuurder en bijrijder om hun identiteitsbewijs... maar het tweetal kon geen documenten overhandigen. Daarop besloten de heren van de marechaussee de auto te zoeken... en dat schrijft de dienst op hun eigen Insta-account. Naast urnen werden ook grafornamenten en inbrekerswerktuigen aangetroffen. Een Duitse collega van het grensoverschrijdend politieteam... concludeerde na onderzoek dat de goederen waren gestolen... van een Duitse begraafplaats waar 100 graven waren vernield. De twee verdachten zijn overgedragen aan de Duitse politie... en wat ze met de urnen van plan waren, is niet duidelijk. Je zou eens denken dat ze dan misschien gegraveerd zijn met goud of zo.
0: Ja, zoiets. Of dat wel inderdaad dat ze wisten dat daar wat moest zijn. Zou je dat niet doen, toch?
2: Ik bedoel, welke rasidioot gaat honderden graven vernielen en de urnen meenemen?
0: Ja, ik heb geen flauw idee.
2: Het is een raar verhaal.
0: Kijk, als het nou kisten waren...
2: Maar die krijg je toch niet achter in je auto?
0: Nee, maar ja, misschien ga jij wel neer en neem je Rolex met je graf in. Ja, dan had ik hem ook overgegraven, denk ik.

0: Jonas Blue met Girl hoorde je.
1: Vrienden, vriendinnen van de sport, goedemiddag.
0: Yes. Ja, onze sportrubriek die gaat over het wel en wee in de sportwereld. Wat is er gaande, wat speelt en wat is er los en wat zit er allemaal aan te komen? Nou, de Grand Prix van Monaco staat op het programma voor morgen. En dat op het straatcircuit in deze stad Monaco. De week erop zijn Max en zijn collega's dan te vinden in Spanje voor de Grand Prix van Barcelona. En bekerfinales, landskampioenschap en Europese bekerfinales, het zit er weer op voor dit seizoen. En PSG mag zich dan ook kronen als Champions League winnaar van dit seizoen. En net als vorig seizoen. Mm-hmm. En dan nog eentje en dan hebben ze net zo'n reeks als Real te pakken, toch?
2: Ajax.
0: Drie achter elkaar. Ja, Ajax. Ajax. Dat klopt. Geen dan Ajax, mag je de beker officieel houden, hè?
2: Ah. Ja.
0: Sommige spelers zijn dan even vrij, maar verschillende internationals zijn natuurlijk druk in training voor het aanstaande WK. Aankomende week. De organiseerde landen zijn natuurlijk ook de eerste die beginnen. En dat betekent op 11 juni Mexico tegen Zuid-Afrika. De dag erop Canada tegen Bosnië-Herzegovina. En dan de dag daarna weer, de 13e, is het dan tijd voor Amerika tegen Paraguay. Oranje heeft er nu een x-aantal dagen gehad om te acclimatiseren. Ja, dat is echt een mooi woord.
2: Wat
0: ja, dat weet ik.
2: Ja, okay.
0: Even op adem komen, hè? Even aan de temperatuur wennen.
2: Ja, dat.
0: Moet wel altijd voordat ik bij jou weer de hele middag moet zitten. Daar, zij spelen hun eerste wedstrijd op een zondag 14 juni om 10 uur tegen Japan. En het mooie is, als je nou echt van voetbal houdt en je wilt nog meer Nederlanders, zoals Dick Advocaat, een beetje een steuntje geven, dan kun je dus vanaf 7 uur al kijken. Want 7 uur moet Curaçao spelen.
2: Tegen Duitsland?
0: En Nederland, ja, tegen Duitsland. En Nederland die
2: maken ze ook nog kans, denk ik. De eerste wedstrijd is altijd een aparte wedstrijd.
0: Het zou mooi zijn voor Dick, toch?
2: Van de week was die Tom Eggers was op tv, die bij Wakker Nederland of zo, hoe noem je dat?
0: Ja.
2: En die zei van, er is altijd een toplandje, een favorietje, die na de groepsfase te benen is.
0: Had Dingens dat niet vorig jaar?
2: Duitsland heeft het zelf al een keer gehad.
0: Met de vorige WK was Qatar toch echt mega goed. Ja. Of Saudi-Arabië, even die landen waar het over ging. Toen waren van Argentinië gewonnen en zo.
2: We hebben vaker, je hebt het WK in 2002 kwam Zuid-Korea met Guus Hiddink heel erg ver. Halve finale geloof ik zelfs. Niemand ooit gedacht. Ja. Altijd een verrassing. En,

0: tweede verrassing.
1: Ja, uiteraard zijn er dan ook nog veel atletiek de komende weken. En wielrennen ook nog natuurlijk aan het einde van de maand juni. Het traditionele motorsport gebeuren in ons land, namelijk de Tour van Assen. En ook het gras... Wat is dit dan?
2: Grastennistoernooi.
1: Grastennistoernooi. Dat is niet één woord, maar dat geeft niet. Grastennistoernooi in Londen, namelijk Wimbledon. En een hele drukke sportzomer dus. En dan hebben we het nog niet eens gehad over volgend weekend het WK darts. Ook nog genoeg om te zien. Wat is er?
2: Nee, ik kijk. Ik
1: vervelend, hè? Zo'n geluid.
2: Nee, ik denk, mooi. Het is druk.
1: Het is druk, heerlijk. Als het nou ook nog kut weer was, kon ik de hele dag voor televisie liggen.
2: Ja, televisie buiten.
1: Ja, dat klopt. Dat heb ik ook zeker onder de overkap heen. We gaan luisteren naar Gerard Joling met rood, wit, blauw.
2: Ja, doet hij samen met ESPN, toch?
3: Okay. Wit, Marciano blauw. Vindt. Nederland is overal.
4: Hey! Ja, jongens, daar hebben we wat aan. Dat gouden strotje van jou. Top gedaan, man. Super.

0: Jong en Wild Nieuws.
1: Ja, je hoorde eerst Gerard Joling met Rood, Wit, Blauw. En daarna hoorde je You Are van Laura van Dam. En dat betekent dat wij nu aangekomen zijn bij Jong en Wild Nieuws.
2: De nieuwsrubriek in onze radio-uitzending met info die belangrijk en informatief voor je kan zijn. Heb jij nou iets waar je wat over wilt weten, meer over wilt weten? Geef ons het door en we gaan er voor je achteraan. Het is wel een dingetje. Buiten gewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, kunnen vanaf afgelopen maandag, deze week dus, jongeren naar HALT verwijzen. HALT werkt samen met de BOA's aan een vroegtijdige en pedagogische aanpak van jongeren met grensoverschrijdend gedrag in bijvoorbeeld de wijk, in de straat of de plek waar je woont. BOA's vervullen samen met politie een rol als het gaat om de leefbaarheid en veiligheid in wijken en dorpen. Ze hebben een belangrijke taak in begrenzing van jongeren met grensoverschrijdend en ook strafbaar gedrag. Een verwijzing van een BOA naar HALT kan per 1 juni 2026 op grond van de volgende wetsartikelen zoals baldadigheid, openbaar dronkenschap, afsteken van vuurwerk buiten wettelijke tijden en dagen, heling, fraude en nog veel meer. De HALT-interventie is nu een pedagogische interventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd, zoals ongewenst gedrag op openbare plaatsen of baldadigheid dus. Tijdens gesprekken praat de HALT-medewerker met de jongeren over zijn gedrag en de gevolgen daarvan voor zichzelf, maar ook voor anderen in de omgeving. De ouders van de jongeren worden actief betrokken bij de HALT-interventie en de jongeren maken dan leeropdrachten gericht op de gevolgen van het gedrag, normbesef en ook handelingsalternatieven, dus dingen die je anders had kunnen doen. Bij het positief doorlopen van de HALT-interventie voorkomt de jongeren een strafblad. En laat dat strafblad nou net iets zijn dat wanneer je deze krijgt het gevolgen kan hebben voor misschien wel je toekomstige baan, je stage of misschien wel je studie. Wees je dus bewust van wat je doet en dingen die niet kunnen, gewoon niet doen.

0: Stephanie en Sebla met Mr. nog wat. Mr. Jan Hebes.
1: Throwback Saturday.
0: Inderdaad.
2: Mr. Postman.
0: Oh, Postman, ik dacht Mr. Hebes. Welk item gebeurde er op deze datum 6 juni in het jaar 2007? En welk nummer hoort hierbij? Het wetenschappelijk tijdschrift Nature meldt een enorme doorbraak in de kennis over de genetieke achter 7 veel voorkomende ziekten. Er zijn diverse nieuwe genetische varianten voor onder meer hoge bloeddruk, reumatische artritis en diabetes gevonden. Nature, in Engels voor natuur, is een gerenommeerd Brits wetenschappelijk tijdschrift dat wekelijks verschijnt. Het tijdschrift publiceert en reviewt onderzoek uit verschillende academische disciplines. Allemaal moeilijke woorden vandaag. Voornamelijk in de natuurwetenschappen en technologie. Nature wordt bestuurd vanuit Londen, maar heeft redactiekantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Onderzoeken in Nature worden zeer veel geciteerd en hebben over het algemeen een sterke invloed. Nummer 1 in de Nederlandse top 40 deze 6 juni van 2007 was Nelly Furtado met All Good Things.
2: Come to an end. Toch?
0: En daar gaan we inderdaad naar luisteren.
2: Oké.
0: Vind je het goed?
2: Ik vind het best.

0: gooien. En dan is het aan de tijd voor de allerlaatste rubriek van het eerste uur van Jong en Wild.
1: Ome Duo Spot.
2: Ome Duo Spot, natuurlijk het item in onze radio-uitzending, waarbij we een gerecht maken wat je als student voor maar een paar euro natuurlijk gezond zo in je mik kunt douwen. Een hartige taart of quiche is de perfecte budgetmaaltijd. Met een paar ingrediënten zet je namelijk in no time al een heerlijke en gezonde quiche uit de oven op je bordje. Zoals deze smaakbom met gorgonzola, spekjes en ui. Lekker! Voor 4 personen heb je nodig 250 gram gerookte spekreepjes, 3 eetlepels olijfolie, 3 rode uien, 4 gewone uien, 1 rol diepvriesbladerdeeg of 1 rol hartige taartdeeg, 4 eetlepels paneermeel, 5 eieren, 200 ml kookroom, 200 gram gorgonzola, 1 eetlepel gedroogde provinciale kruiden. Verwarm natuurlijk eerst de oven even voor op 200 graden. Bak daarna de spekreepjes uit in een droge, hete koekenpan. Schep ze uit de pan, voeg de olijfolie toe aan het spekvet en bak hierin de uienringen circa 8 minuten die je hebt gesneden van de rode en gewone ui. Bekleed de vorm met het bladerdeeg en het bakpapier. Prik de deegbodem in met een vork en bestrooi met wat paneermeel. Verdeel nu de ui en spekjes erover. Klop de eieren los met de kookroom, gorgonzola en kruiden. Giet dit over de taartvulling en bak de taart in de oven in circa 35 minuten goudbruin en gaar. Tip, een hartige taart of quiche is de perfecte, snelle en gezonde budgetmaaltijd. Met maar een paar ingrediënten bak je namelijk al een heerlijke taart en je kunt ontelbaar veel combinaties maken. Gebruik je creativiteit en verwerk zo de restjes uit de koelkast eens op een andere manier. In plaats van kookroom kun je ook nog kiezen voor crème fraîche of zelfs Griekse yoghurt voor een wat frisser resultaat.

0: It's time to party.
1: Tot na het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Rellschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt.
3: Hallo, hallo.
4: Ik ben gelicenseerd radio-senamateur. Dat betekent dat ik sen mag over heel Groningen.

0: Don't Lose Your Head van Chesto de Nieuwe.
1: Hoe kom ik aan mijn trekken?
0: Ja, dan gaan we met de top 3. Met de nieuwe series en of films die je check echt even waard zijn op de verschillende streamingdiensten voor deze laatste dagen van... Of de eerste dagen, moet ik zeggen, van juni.
2: Van mij een week 23. Ja, heel goed van jou.
0: Op Amazon Prime vinden wij op nummer 1 de Tata's, de serie, seizoen 2. Op nummer 2 de Clarkson's Farm, seizoen 5 alweer. En op nummer 3 Ticket to the Tribes, seizoen 1.
2: Kanaal Plus komt met op nummer 1 Snoepjes, seizoen 1. Op nummer 2 Strange Darling. En op nummer 3 Mystery Road, seizoen 1.
0: Disney Plus op nummer 1 Jumpers. Op nummer 2 World Trend, seizoen 4 alweer. En op nummer 3 Avatar Fire and Ash.
2: HBO kijk je met op nummer 1 The Topurious, seizoen 1. Bring me the Beauties, A Model Cult, seizoen 1. Vind je daar op 2. En op 3 House of the Dragon, seizoen 3.
0: Op Netflix vinden wij op nummer 1 Michael Jackson, The Verdict. Seizoen 1. Op nummer 2 The Market Woman. En op nummer 3 The Murder of Rachel Nickel.
2: Pathé komt met nummer 1 Joe Speedboat. Op nummer 2 Dossier 137. En op nummer 3 Sound of Falling.
0: Op Sky Showtime vind je All In, seizoen 1. Op nummer 2 Wicked for Good. En op nummer 3 SkyMed, seizoen 4.
2: Videoland dan als laatst in deze lijst op 1. Een perfecte plaatje op reis, seizoen 5. Op 2 echte Gooise moeders, seizoen 6. En op 3 Ex on the Beach, Double Dutch, seizoen 12.

0: De Piet Piraat van de week, zeg maar. Welke piratenplaatje hebben we deze week gekozen?
1: Bertus Steigerpijp is een Brabantse dialectband afkomstig uit Geertruidenberg. De grootste hits van Bertus Steigerpijp zijn... Wij zijn de jongens van de bouw. Ik zat even niet op te letten en Rits. Andere mindere bekende hits waren... Murri, murri, murre, meneer Brommer doet het niet. Sloan strekt de kachel nog eens aan. En Christine gooit nog eens vol benzine. In 1984, jeetje. In 1984 richtte kraammachinist Ruud Broeders, 1956 geboren, met zijn 10 jaar jongere broertje Edwin en dienstvriend Pedro de Smit een band op met bouwvakkers als thema. Niet lang daarna voegde Rinus van Rodijnen zich als bassist bij de band. Ze namen twee van hun nummers, Christine en Ome Teun, op en stuurden dit cassettebandje naar 3 platenmaatschappijen. Tot hun verrassing hadden alle 3 de maatschappijen interesse en 4 weken later stond de band in het muzikale televisieprogramma Losvast van Jan Rietman. De Achterhoekse band, dialectband Normaal zelfs, kreeg lucht van de Brabanders en vroeg hen in het voorprogramma. Het eerste van de in totaal 120 voorprogramma's die Bertus Steigerpijp voor Normaal zou verzorgen, vond plaats in 1987 in het plaatsje Maden. Dames en heren, de Piet Piraat van deze week is Bertus Steigerpijp met De Jongens van de Bouw.

0: Sorry? U wou wat zeggen?
1: Ja, nou, ik zit net even te kijken op nieuws. En daar kom ik net tegen dat in het Belgische Doornik een 16-jarige jongere meerdere keren een bus van een opstelterrein gestolen heeft om er 's nachts rondjes mee te gaan rijden. Want van de week bleek opnieuw een bus te zijn verdwenen die uiteindelijk kilometers verderop teruggevonden werd.
2: Fake News Flash.
0: Nou, heb je gelijk je Fake News Flash ook gehad, of niet?
1: Is die voor mij deze week?
0: Nee hoor. Welk voor waarheid aangenomen nieuws zijn we deze week tegengekomen?
1: Inderdaad, wel België.
0: Beelden op social media van het incident op een kunsttram in De Haan in België zijn niet betrouwbaar. Sommige zijn scherper gemaakt met behulp van AI, maar kloppen dus niet. Foto's scherper maken om daders te kunnen identificeren gebeurt wel vaker, maar AI gaat dan verzinnen. Bij een ticketcontrole op de kunsttram wordt afgelopen zondag konden 4 mensen geen geldig vervoersbewijs voorleggen. Er ontstond een vechtpartij waarbij 7 medewerkers van de lijn gewond raakten. Ook 2 politiemensen liepen verwondingen op. Op social media circuleren al snel beelden van het incident. En de beeldkwaliteit laat niet toe om duidelijk gezichten van de verdachten te zien. Nieuwsmedia verspreiden de beelden met AI. Geanonimiseerde gezichten. We zien een wazig vlak voor het gezicht van de betrokkenen. Op Facebook duikt ook een scherper beeld op waar je het gezicht van een van de verdachten heel duidelijk lijkt te zien. Het Facebookbericht lokte al meer dan de 200 verwaardigde reacties uit. Het stilstaande beeld lijkt te komen uit een video die al online circuleerde. Hoe kan het dat we nu dan wel een duidelijk gezicht zien? Er werd via AI geprobeerd om de gezichten meer herkenbaarder te maken, maar dat leidt tot een onbetrouwbaar resultaat. AI weet evenmin hoe de echte verdachte eruit ziet en dus verzint de software zelf gezichtskenmerken. Een wazig beeld wordt scherper, maar we zien een gezicht dat niet overeen zal komen met de werkelijkheid. Oppassen. Dus
1: kijk, wij gaan luisteren naar muziek. Got You featuring Alexandra Prince met So Many Times.

0: meer.
1: Studiebreekje.
0: Welke tip hebben we voor je om je studie zender nog makkelijker te maken? Daar hebben we straks wel even over. We hebben natuurlijk de afgelopen uitzendingen stilgestaan bij allerlei tips over hoe jij je studeren of huiswerk maken beter zou kunnen doen, leuker zou kunnen doen. En hier gaan we natuurlijk vooral ook mee door. Want ieder mens en dus ook iedere school of studieganger is anders. En heeft erbij andere topjes of tipjes nodig om het allemaal wat gemakkelijker te kunnen doen. Tip 8. Gebruik het internet. Als je iets niet goed hebt meegekregen in de les, kun je natuurlijk altijd uitleg vinden op het internet. YouTube staat namelijk vol met lessen over hoe bepaalde wiskundige formules werken, hoe de geschiedenis in elkaar zit of hoe natuurkunde werkt. Laat je alleen niet afleiden door dingen die niks met school te maken hebben. Dat is natuurlijk een apart hoofdstukje, hebben we al een keer behandeld. Maar gebruik dus het internet mocht je een keer niet hebben opgelet. Het was net maandagochtend en zoals jullie val je dan tijdens de les in slaap. YouTube heeft dus heel veel goede lessen. We gaan weer luisteren, grote vrolijke vriend.
2: Kido van der Graaf met Ciao, doei, adio.

0: Ja.
1: Maar ze doen niet alleen met wie deze?
0: En ze deed met die ander.
1: Oké. Okay.
0: Je ziet toch dat ik net mijn scherm weer opklaar. Ik kom net van het toilet.
2: Trend of trash.
0: Ja, je bent gewoon trash. You are trash.
1: Welke trend zijn we tegengekomen? Gadget, kleding of andere? En wat vinden we ervan? Een Asus ROG Zyprus Duo. Ik denk dat dit een laptop is.
0: Dit is een ding, joh. Heb je hem gezien?
1: Nee. Deze Asus is de allereerste 16-inch game laptop met twee schermen. Het gaat om twee 16-inch OLED-schermen met een 3K-resolutie van 1020 beeldverhouding. Of 1610, sorry. Beide schermen hebben een verversingssnelheid van 120 Hz en een maximale helderheid van 1100 CD vierkante meter.
0: Ja, vast.
1: Ik heb geen flauw idee wat ik allemaal uitkraam. De schermen hebben een True Black 1000 certificering. In tegenstelling tot de ZenBook Duo die Asus eerder uitbracht, heeft de Zephyrus Duo schermen die een hoek van meer dan 180 graden kunnen maken ten opzichte van elkaar. Daardoor kan de laptop ook in een soort tentmodus werken. Asus voorziet de... een driehoekje. Ja. Deze van een Intel Panther Lake processor, maar maakt niet bekend om welke specifieke CPU het gaat. De laptop is voorzien van 64 gig LPDDR5X, 8533 geheugen en een SSD van maximaal 2 terabyte. Verder is er een RTX 5090 GPU aanwezig. God, je...
0: Kortom, het is gewoon een leuke laptop met een mega scherm.
1: En er zit ook Bluetooth op.
0: Ja, nou, en wifi. Nee, het moet echt een geweldig ding zijn.
1: Ja, hij is... in België wel al te krijgen en in Nederland zullen ze gaan leveren.
0: Maar in vervolg, als jij dit soort items doet, doe dan potverdorie net alsof je het beestje kent. En ga niet dan zeggen van... ik weet begon niet waar ik het over heb eigenlijk, maar dit is de trend of zes voor deze week.
1: Weet je, prima dat je zo'n game laptop, dat we dat even benoemen.
0: Ja, precies.
1: Maar...
0: voor de echte insiders zijn natuurlijk specs.
1: Ja, voor de echte gamers heb ik dit voorgelezen. En ik hoop dat zij weten waar ik het wel aan het over
0: heb. Mega laptop. Laat het daarbij houden.
1: Ja, het is een mega snel ding.
0: Zullen we naar muziek gaan luisteren?
1: Heel graag.
0: Sonnery James, Ryan Marciano hebben ze een nieuwe. Coffee Shop.
3: Klein

Ja, wat is er te doen de komende week of weken en wat nou net even wat meer aandacht van ons verdient? In 2026 wordt er opnieuw een landbouwbeurs georganiseerd in Vlagtwende. De voorbereidingen zijn inmiddels van start gegaan met voor deze driedaagse op 12, 13 en 14 juni. Houd de website en de socials even in de gaten voor meer informatie over de standhouders en leuke activiteiten voor deze dagen. De Vlagtwende Landbouwbeurs is de grootste buitenbeurs van het noorden, waar bedrijven op het gebied van land en tuinbouw, veehouderij, grondverzet en landbouw, mechanisaties, loonwerk en overige dienstverlening zich kan presenteren. De beurs staat naast het zakelijke karakter vooral bekend om zijn gezelligheid en sfeer. Ter ere van 120 jaar tentoonstelling en landbouwbeurs in Vlagtwende verschijnt het boek Landbouwbeurs Vlagtwende. Een reis door de tijd. In dit boek reist u terug in de tijd van vanaf 2026 naar 1906. En ontdekt u de historie, belevenissen en de oorsprong van de Vlagtwedder Landbouwbeurs. Dus dat. Check even de website. En kijk even of dat je op gaat. We gaan luisteren naar muziek. We gaan luisteren naar Dopamine van Muro Julia Klein. En daarna hoor je... even kijken. Addicted to You.

0: Addicted to You hoorde je.
1: Ja.
2: Ja.
0: Maar dat is bijna afgelopen.
2: Bijna afgelopen, maar nog niet. Nog even, maar staat hij dat wij volgende week, of die week erop, volgende week dan, want dat is dan voordat het Nederlands elftal moet voetballen. En dat is dus de start van het WK is begonnen, dat we dan een oranje uitzending proberen te maken?
0: Laten we dat eens doen.
2: Nou, ik ga kijken of ik mijn best daarvoor kan doen.
0: Ik ga je wel helpen. Ik wil in ieder geval de sportsupdate even aanpassen dan.
2: Dat doe jij zelf dan?
0: Dat ga ik zelf doen, ja.
2: Oranje hits. Maar de lekkerste bingers dan die komen, mogen die dan wel draaien? Want dan komt die Robert van Emen van jou niet aan de beurt.
0: Die gaan wel even draaien. Want dat, ja, maar ik wil eigenlijk voornamelijk, want dat vind ik wel leuk, dat we een beetje een soort tijdreis gaan maken met nummers van wat jou doet denken en mij doet denken en misschien de luisteraar doet denken aan het WK of het EK van nu of van jaren geleden. Lijkt mij wel leuk. Het leukste. Het hoeft ook niet per se Nederlandse nummers, hè. Het mogen ook andere nummers. Maar gewoon de tofste EK, WK nummers. Dan moet ik ook denken aan Shakira.
2: Waka, waka. Waka.
0: Oké. En Wuppie lied.
1: Wuppie.
0: Ach, jeetje.
2: Ja, ik ga wel even zoeken.
0: Het Oranje Legioen. Oranje Legioen.
2: Ik ga wel even kijken wat ik allemaal heb.
0: En dan gaan we nog even luisteren naar...
2: Wat weet jij?
0: Antoon.
1: Antoon.
0: Antoon heeft weer een nieuwe.
2: Oké.
0: Okay. Ga met een prinses, hè, Antoon.
2: Ik denk dat dit daarover gaat.
0: Zullen we eens luisteren?
2: Ja, echt.

0: Anton met de enige hoorde je en daarna hoor je Kervo Kim. En dan is het toch echt tijd voor... Inderdaad.
1: Welke plaat denken wij dat in de hitlijsten terechtkomt en hoe ging er onze keus van vorige week? Nothing But Thieves van ons was onze hit of miss vorige week. En het nummer zweeft nog ergens in de tipparade. Kunnen we dus nog geen uitspraken over doen. Harry Styles is al enkele weken in ons land. En het mag je niet zijn ontgaan dat hij druk is met diverse concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Na 6 optredens afgelopen maand mei staat hij er vanavond dan ook voor het laatst. Harry Edward Styles is geboren in Redditch op 1 februari 1994... en is een Britse singer, songwriter en ook acteur. Hij werd in 2010 bekend als lid van de Britse Ierse band One Direction... dat gevormd werd tijdens de X-Factor. De groep werd wereldwijd enorm succesvol en ging in 2016 voor onbepaalde tijd uit elkaar. In 2017 startte hij zijn solo-carrière met zijn debuutalbum en bracht hij zijn debuutsingle Sign of the Times uit. Tussen al zijn concerten door heeft Harry ook nog eens tijd voor nieuwe muziek. En deze week bracht hij Dance No More uit. En dat is dan ook onze hit of miss van deze week. Ben je ingetuned via RTV Westerwolde, dan kun je blijven hangen voor Julian en zijn Saturday Night Club. Ben je ingetuned via RTV Go, dan blijf je natuurlijk luisteren voor Dance Go Dance. Tot volgende week!

0: 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij de Gelredoom in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredoom geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance met Lars Hofstede.
2: RTV Go, dit is jouw zijn de haven.

0: nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiertzik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiertzik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance. Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit is jouw...

0: nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit. Dance, go, dance.

0: nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag, normaal gesproken, zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit. Dance, go.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu... Go! Non-stop!

Dat klein Aloeske en ik doordruink nog volk een van Kadra's kind, mijn koninkrijk, bin slim bedoor de man. Hoe dat een boom rust bestond zijn leem, zijn einde hij kreeg om kwoot. Een groen en lach zal hij die geem, als het om twee

0: nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go, non-stop.

0: Je luistert naar RTV Go.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: Worst.
1: Tot na het nieuws van 2 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas...